0: mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: My name is Jenna Points with Jenna Points Ministries. We are coming to the Netherlands with my called out conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoyingsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: God Radio. Je bent niet alleen.

don't know.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal. Elke natie.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: van not okay.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
1: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
6: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
9: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
10: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
9: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
11: Lord, why did you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
9: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: kinds- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: God Radio. Je bent niet alleen.

0: name is Jenna Boings with Jenna Boings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennaboingsministries.com. And I look forward to seeing you there.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
7: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
8: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. God
7: Radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
8: Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
9: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics. Ik heb heel veel zin in de les vandaag. Het is een geweldige les gewoon om te kunnen ontdekken, zeg maar, wat God ons gegeven heeft en hoe we daarin kunnen gaan wandelen. En als ik terugkijk gewoon de lessen die we al hebben gehad en ga je zelf ook gewoon weer door een proces heen. Tijdens het opnemen van die lessen krijg je zelf ook weer gewoon nieuwe inzichten en word je zelf ook bemoedigd en opgebouwd. En sommige lessen, dan heb je echt zoiets van, inderdaad, weet je, zo, dat was echt, weet je, dat je gewoon je weer herinnert hoe God je dat heeft laten zien. Of misschien dat je daar weer, even wat meer op mag gaan focussen. Want er zitten zoveel aspecten aan een geloofswandel met de Heer. Er is zoveel inhoud, er is zoveel diversiteit. En het ene moment ben je heel erg bezig met genezing. En de andere keer ben je heel erg bezig gewoon met die rust en die vrede. En de andere keer ben je weer bezig met die ongekende liefde van God. Er zitten zoveel aspecten in. En het is gewoon heel mooi hoe God je dan iedere keer weer vormt in een bepaald onderwerp of een bepaald thema. En merk je dat je dan weer een soort van verdieping krijgt of een diepere laag ingaat als het ware. Van datgene dat je al geopenbaard hebt gekregen, maar dan ga je er gewoon dieper in. Ik bedoel, de liefde van God. Ja, toen ik tot geloof kwam, had ik gelijk een ontmoeting met de liefde van God. De onvoorwaardelijke liefde van God. En dat heeft mijn leven in vuur en vlam gezet. Maar in mijn wandel met de Heer en hem steeds beter te leren kennen, heb ik steeds meer inzicht gekregen in zijn liefde. En wat het nou betekent om geliefd te zijn door God. Wat het betekent om zijn liefde in je te hebben. Want er staat ook in de Bijbel dat zijn liefde in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest. Wat dat dan betekent en ook gewoon hoe jij vanuit die liefde kunt gaan wandelen en kunt gaan bewegen. En je merkt gewoon dat hoe langer je onderweg bent met de Heer en hoe beter je hem leert kennen door middel van zijn woord en relatie, door middel van de Heilige Geest, dat je gewoon automatisch, volwassener begint te worden, rijper begint te worden, zeg maar, in je relatie met de Heer, gewoon in je geloofsleven als kind van God, maar ook gewoon in de openbaringen die je krijgt, dat je de diepgangen steeds meer van gaat begrijpen. En dat is echt hartstikke mooi. Dit is echt prachtig. Dus en goed, dus die lessen zegenen mij ook. Halleluja. En ik weet ook gewoon dat ze mensen zegenen. We hebben echt duizenden mensen die er naar luisteren. Dus het wordt heel goed beluisterd. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. En zoals ik misschien al eerder heb gezegd, sommige dingen zijn wellicht bekend. En sommige dingen had je misschien nog nooit op die manier bekeken. Maar ik weet zeker dat er voor iedere keer voor iedereen goudpareltjes in zitten. Goudklompjes, pareltjes. En dat je erdoor gezegend wordt. En dat is de hele reden waarom we dit doen. En waarom we het ook gewoon gratis beschikbaar maken voor iedereen. Omdat wij gewoon geloven dat iedereen dit moet weten. Iedereen die een kind van God is. Of iedereen die op het punt is om een keuze te maken. Of net een keuze heeft gemaakt. En dus een kind van God is. Heeft gewoon dat fundament nodig. Om op te bouwen. Een fundament waarin je gewoon weet wie je bent in Christus. Wat je vermag in Christus. Wat je toekomt in Christus. Wie hij is. Wat hij voor je heeft gedaan. En hoe jij het verschil kunt maken in de wereld. Is gewoon belangrijk. En allerlei moeilijke vragen willen we ook gewoon behandelen. Zodat die gewoon beantwoord worden voor je. Want sommige mensen lopen gewoon jarenlang rond met die vraag. Een specifieke vraag. En krijgen daar gewoon geen antwoord op een of andere manier. Dus het is gewoon hartstikke mooi als we daar gewoon mensen mee in kunnen bedienen. En kunnen zegenen. En dat is ons hele doel. Ik wil je ook echt aanraden om mijn boek Leven in de Volheid hierbij te nemen, zeg maar. Want dat gaat soms ook nog wat dieper en zo. En dat helpt ons gewoon om te ontdekken hoe het ABC van het evangelie eigenlijk in ons leven zo'n uitwerking kan hebben. En weet je, en als je deze les hebt geluisterd en je hebt zoiets van, joh, dit is gewoon geweldig, dit moet ik gewoon met andere mensen delen, dan kun je ook zelf die lessen gaan geven door je of bij ons aan te sluiten als, als een huisgroepje, zeg maar, die One Basics gaat geven vanuit ons. Of dat je gewoon dat zelf gaat beginnen. Je kunt die studiegidsen gratis krijgen op de website. Kun je ze bestellen. En weet je, dan kun je gewoon andere mensen weer mee zegenen. Ik heb zoiets van pay it forward. Deel het met zoveel mogelijk broeders en zusters. Zoveel mogelijk mensen. Misschien begin je een groepje met pasgelovigen. Misschien begin je een groepje met mensen die al wat langer in de kerk komen, maar iets meer willen. Het is fantastisch om een goed fundament te leggen. Je kun je gewoon 2 jaar lang, kun je gewoon wekelijks, kun je met elkaar samenkomen. En prachtige lessen met elkaar delen. En getuigenissen met elkaar delen. En elkaar bemoedigen en opbouwen. En ik geloof dat dat zeker iets is wat in de wil van de Vader is. Dat we op die manier samenkomen. Amen. Maar anyway, we hebben het over hele mooie onderwerpen gehad in de afgelopen serie. We zitten bijna aan het einde. We zitten nu in les 30. We hebben in totaal 32 lessen van fase 1. En dan gaan we naar fase 2. Dus dan gaan we een tandje dieper. Maar als je pas nu intuned of wat dan ook, wil ik je echt adviseren om terug te gaan naar les 1. En gewoon vanaf het begin af aan gewoon die hele serie te luisteren. Ik weet zeker dat je zal zegenen. En zoals ik al zei, sommige dingen misschien bekend, maar toch belangrijk om gewoon weer even te verfrissen, te vernieuwen, om nieuw inzicht te krijgen, dingen te ontdekken. En ga zo maar door. En het is gewoon hartstikke goed. En er zit een hele mooie opbouw. Het zijn niet allemaal willekeurige lessen. Er zit echt een opbouw in, zeg maar. En er is goed over nagedacht en erover gebeden. Halleluja. Ik zal niet helemaal teruggaan naar wat we allemaal hebben besproken. Maar ik kan wel gewoon even de topics aangeven. En dan gaan we lekker de les in. We hebben het gehad over eeuwig leven. Wat dat nou precies is. Behouden uit genade. Gerechtigheid uit genade. Dat je het niet kunt verdienen. We hebben het gehad over intimiteit met God. We hebben het gehad over bekering, waterdoop, doop en Heilige Geest. De 3 dopen om in de volheid te komen. We hebben het gehad over het spreken in tongen. Wat dat nou precies is en hoe belangrijk het is. En ga zo maar door. We hebben het gehad over onze identiteit in Christus. Onze toewijding. Hoe we dood zijn voor de zonde. We hebben het gehad over het belang van het woord. Het vernieuwen van je denken. Het doeltreffend Bijbel lezen. We hebben het gehad over onze positie bij God. Bidden tot God. Gebedsverhering. Verhoring. Ik spreek Engels en Nederlands door elkaar heen. Halleluja. We hebben het gehad over getuigen zijn. Het koninkrijk prediken. De kracht van woorden. We hebben het gehad over geloof. De naam van Jezus. Autoriteit in Christus. Genezing is Gods wil. Gebedsbediening. Wonderen. Heerlijke God, vergeef elkaar, verbondsmaal, goddelijke stroom. En nu gaan we het hebben over onze gaven gebruiken, prijs God. En dat wordt een hartstikke mooie les, halleluja. Laten we lekker even openen met gebed. Vader, dank u wel, Heere, voor uw woord. Dank u wel voor uw waarheid. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw zegen. Dank u wel voor uw liefde. En dank u wel, Vader, dat we gewoon uw Bijbel hebben gekregen, het geschreven woord hebben gekregen, om daarin openbaringen te krijgen door uw Heilige Geest, zodat het logos rema mag worden in ons hart. En ik bid, Vader, dat de mensen ook vandaag weer bemoedigd en opgebouwd zullen worden door de les die we mogen geven. Dus dank u wel voor wie u bent. We geven u alle eer in de machtige naam van Jezus. Halleluja. Amen. All right. Nou, gaven gebruiken. Joh, we hebben het verleden week gehad over de goddelijke stroom. En wat het precies is om dat leven wat God in ons heeft uitgestort, om dat uit ons te laten stromen. En dat is gewoon een hele bijzondere les geweest. Maar vandaag wil ik het dus gaan hebben over het gebruik van goddelijke gaven. En wat belangrijk is dat we moeten begrijpen dat we toebehoren aan het koninkrijk van God. En het koninkrijk van God is niet een koninkrijk wat zichzelf laat dienen. Het koninkrijk van God is een dienend koninkrijk. Dus zoals de Bijbel zegt, dat in Openbaringen 5 van ik zal u maken tot koningen en priesters. Dat is niet zo dat wij gediend kunnen worden als koningen. Als hij ons leiders maakt en heersers maakt over deze aarde, dan zijn we dat niet om gediend te worden, maar dan zijn wij dat om te dienen. Wij zijn deel van een dienend koninkrijk. Jezus kwam ook om te dienen en wij zijn ook geroepen om te dienen. En dat is heel erg belangrijk, omdat er best wel veel mensen denken dat wij gediend moeten worden. prima, weet je, stay in your bubble. Maar ik geloof dat het koninkrijk van God een dienend koninkrijk is, waar het niet om jou gaat, maar waar het altijd om de ander gaat en waar het altijd gaat om God te verheerlijken in ons leven. Dus ik wilde met jullie even gaan kijken in Galaten 5 en dan lees ik vanuit de Herziene Statenvertaling. Maar in Galaten 5 vers 13 staat geschreven: want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dus de Bijbel roept ons op om elkaar te dienen in de liefde. Als je Gods wil wilt uitwandelen voor je leven, en als je wil weten wat het is, Romeinen 12 vers 2 zegt dat we ons denken moeten vernieuwen, zodat we kunnen begrijpen wat de volmaakte wil is van de Heer. Weet je, als je Gods wil uitwandelen voor je leven, dan moet je elkaar gaan dienen in de liefde. De Bijbel spreekt er ook over in Efeze dat we ons moeten beijveren door elkaar in liefde, door de vrede te bewaren in liefde. Door ons in liefde aan de waarheid te houden. En het is, we worden constant verwezen naar liefde. Weet je, Jezus zegt ook van, heb je naaste lief als jezelf. Heb God lief met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand. En het tweede gebod hieraan is gelijk is dat je naaste lief hebt als jezelf. Weet je, dus het gaat, die liefde is zo belangrijk. En natuurlijk staat, God staat voor liefde. God is liefde. Maar ik geloof dat liefde de belangrijkste sleutel is om welke gaaf je ook hebt van God te gebruiken in je leven. Als liefde niet je motivatie is, 1 Korinthe 13, dan kun je het gewoon aan de kant zetten, want dan baat het je gewoon helemaal niets. Als jij niet functioneert in liefde, kun je genezen wie je wil, bevrijden wie je wil, verlossen wie je wil, kun je preken, kun je het vuur uit je sloffen preken, kun je al die machtige wonderen en tekenen meemaken en kun je al die vruchten dragen in het koninkrijk van God. Maar als jouw motivatie niet liefde is geweest, maar puur scoren, ik moet zoveel mogelijk scoren, ik moet zoveel mogelijk cijfers halen, ik moet zoveel mogelijk zielen winnen. Ja, ik wil ook zoveel mogelijk zielen winnen, maar dat is omdat ik van God hou en van die mensen hou. En niet omdat ik zo nodig moet kunnen zeggen van ik heb zoveel zielen gewonnen of ik heb zoveel zielen gewonnen. Want dat is niet waar het om gaat. Het gaat om de liefde. Liefde, liefde, liefde, liefde, liefde. Dus we zijn geroepen om elkaar te dienen in de liefde. Om anderen te bemoedigen en op te bouwen en verder te helpen. Om die extra mijl te gaan en het verschil te zijn in het leven van een ander. Weet je, om gewoon jezelf, niet ik moet minder worden, hij moet meer worden. Niet meer mijn wil, maar zijn wil, weet je. Het gaat om hem. Dus dat we het koninkrijk, het bovennatuurlijke koninkrijk in het leven van de mensen kunnen brengen en hen kunnen leiden op de eeuwige weg van koning Jezus. Nou, velen van ons denken dat wandelen in bovennatuurlijke gaven of wandelen in het licht en dat licht te brengen in het leven van anderen, dat gewoon alleen maar is weggelegd voor speciaal gezalfde christenen. Weet je, dat het een speciale christen is of zo, weet ik veel. Maar jij bent ook speciaal. Wij zijn allemaal speciaal. Wij zijn allemaal Gods oogappel. Wij zijn allemaal zijn parel. We zijn allemaal opgeschreven in zijn hand. Hij heeft ons allemaal evenveel lief. Want hij heeft de hele wereld lief. Weet je, er zijn geen favorieten bij hem. We hebben allemaal dezelfde Heilige Geest. We hebben allemaal dezelfde God. We hebben allemaal dezelfde Verlosser. We hebben allemaal dezelfde Bijbel. Weet je, en God zegt niet van nou weet je, ik ga jou meer zegenen dan een ander. Nee, het is wie gelooft wat hij schrijft en gaat daarin bewegen. Ik bedoel, voor jou is het al lang beschikbaar geworden, amen. Maar jij bent speciaal. En God heeft jou ook ergens speciaal voor gezalfd. Jij bent ergens voor gezalfd waar iemand anders niet voor gezalfd is. Weet je, en misschien besef je dat nog niet en misschien wandel je er nog niet in. Maar jij bent ook geroepen om te dienen. En jij bent ook geroepen om verschil te maken in de wereld. Hij roept ons allemaal op om verschil te maken in de wereld. Weet je, en God heeft je bekwaam gemaakt om een dienstknecht voor hem te zijn. Er staat in 2 Korinthe 3, lees ik even vanaf vers 4. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, sprekende van de wet, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Zie je dus, om dienaar te zijn van het nieuwe verbond, hoef je geen voorganger te zijn. Daar hoef je geen evangelist voor te zijn. Het enige wat je moet doen is gaan ontdekken welke talenten en welke gaven God jou heeft gegeven. En hoe jij die kunt gaan toepassen om God te verheerlijken in je leven. En niet alleen maar voor je eigen gewin of voor je eigen, weet ik veel, winst of wat dan ook. Maar gewoon puur van hoe kan ik met die gaven en talenten die God mij gegeven heeft verschil maken voor hem in het koninkrijk van God. En dat betekent niet altijd dat je een bediening moet hebben of een ministry moet hebben, of dat je ergens op een podium moet staan of weet ik veel wat. Wat heel veel mensen denken. Maar dat alleen als God je daarvoor geroepen heeft specifiek en jou daarvoor wil inzetten, ja, dan moet je daarin gehoorzamen. Maar we zijn allemaal geroepen om verschil te maken, om impact te maken. Hij heeft jou bekwaam gemaakt om dienaar te zijn van het nieuwe verbond. En bekwaam betekent in staat zijn, capaciteiten gegeven, het vermogen gegeven, de talenten gegeven, weet je, de zalving gegeven. Hij heeft jou bekwaam gemaakt om een dienaar te zijn van het nieuwe verbond waar we allemaal deel van zijn, wat vastlegt in betere beloftes. Halleluja. Dank u, koning Jezus. Zie je, maar jij bent ergens speciaal voor gezalfd om het goede nieuws van het evangelie ten aanzien van zijn zoon Jezus uit te dragen, uit te wandelen en over te brengen aan anderen. En ik kan je vertellen dat dat goed nieuws is. Halleluja. Dat is goed nieuws. 1 Korinthe 12 vers 1 tot en met 11. Die wilde ik even voor gaan lezen. Even kijken hoor. 1 Korinthe 12 vers 1. Oké, wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Met andere woorden, let even op, geef even aandacht, dit moet je begrijpen. U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar stomme afgoden, en zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, zegt Jezus is een vervloekte, en ook kan niemand zeggen Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Met andere woorden, als jij kunt zeggen Jezus is Heer, en dan spreek jij door de Heilige Geest. En als jij door de Heilige Geest spreekt en dus de Heilige Geest hebt, bezit je geestelijke gaven, want de Heilige Geest heeft jou gewoon gaven gegeven. Er is een verscheidenheid van genadegaven. Een verscheidenheid van genadegaven. Er is een verscheidenheid. Dus een heel breed vlak, zeg maar, waarin gewoon van alles. Ik weet niet, ik wou een ander woord zeggen, maar kom er even niet op. Maar in ieder geval, het is heel breed en er is heel veel diversiteit. Wat gewoon perfect is, want dat maakt ons juist zo mooi en dat maakt dat we elkaar nodig hebben. Maar er is een verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Here. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Dat is een hele belangrijke. Tot wat nuttig is voor de ander. Dus God heeft jou gaven en talenten gegeven om een ander te dienen, te bedienen. Oké, want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven, aan de ander een woord van kennis door dezelfde geest, aan een ander geloof door dezelfde geest, aan een ander genadegaaf van genezingen door dezelfde geest, aan een ander werkingen van krachten, en een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en een ander allerlei talen, en een ander uitleg van talen. Maar al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wilt. Zo, hier staat dus dat er verschillende gaven en verschillende bedieningen zijn. En niet iedereen heeft dezelfde gave of dezelfde bediening. Maar iedereen heeft een gave of een bediening ten dienste van het hele lichaam. En we zijn gewoon allemaal keihard nodig omdat we samen met elkaar het lichaam vormen waarvan Christus het hoofd is. Dus wij hebben elkaar nodig. Ik heb jou nodig, jij hebt mij nodig. Ik ga daar ook nog een keer over spreken aangaande het lichaam. Maar wij hebben elkaar nodig, lieve broeders en zusters. Het maakt me niet uit wie je bent. Het maakt me niet uit in welke denominatie jij thuis hoort. Of je je thuis voelt. Het maakt me niet uit hoe ver je bent in je geloofswandel. Maar ik heb jou nodig en jij hebt mij nodig. Want samen zijn wij het lichaam en Christus is het hoofd. En de Bijbel is daar gewoon heel, heel erg duidelijk over. Hier moet je kijken wat er staat in 1 Korinthe 12. Ik zal even een paar teksten voorlezen. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van het ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Hetzij wij Joden zijn, Joden onder de wet, hetzij wij Grieken zijn, heidenen zonder de wet, hetzij slaven, hetzij vrijen, en wij zijn allen van één geest doordrenkt. Allen van één geest doordrenkt. Allen van één geest doordrenkt. Ja, Johan, ik heb het nou al gehoord. Ja, maar ik wil dat je het begrijpt. Ik wil dat het tot je doordringt. We zijn allemaal van dezelfde geest doordrenkt in Christus Jezus. Dus jij hebt dezelfde geest, ik heb dezelfde geest. Begrijp je dat? Dat is belangrijk. Ik heb niet meer Heilige Geest dan jij. Ik heb niet meer, weet ik veel, ik ben niet voller van Gods geest dan jij. We zijn allemaal doordrenkt van de Heilige Geest. Met andere woorden, doordrenken betekent ik pak een spons en ik dompel hem onder in een tel met water. Weet je, en hij is doordrenkt met water. Ja, ik gooi een rol wc-papier gooi ik in een emmer water. Hij is doordrenkt van water. Jij bent doordrenkt van de Heilige Geest en ik ben doordrenkt van de Heilige Geest. En dat mag je gewoon gaan realiseren van wow, wacht eens eventjes. Ik ben gewoon helemaal vol en ik loop helemaal over van de Heilige Geest. Als je in mij drukt, komt gewoon spirit eruit. Als je in mij knijpt, komt spirit eruit. Weet je, stromen van levend water komen naar buiten. Maar je moet het weten, je moet het begrijpen, je moet het zien en je moet het gaan geloven en daarna gaan wandelen en handelen. Maar er is geen onderscheid. We zijn allemaal van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam. Is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam. Is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden elk van hen afzonderlijk in het lichaam een plaats gegeven zoals hij het wil. Dus we hebben allemaal een bepaalde functie, we hebben allemaal een bepaalde gave, we hebben allemaal een bepaald talent gekregen van God, een bepaalde bediening gekregen, een bepaalde werking gekregen, een bepaalde genadegave gekregen van God, ten dienste en ten gunste van de ander, zodat het lichaam zijn opbouw krijgt waarvan Christus het hoofd is, en zodat Christus verheerlijkt wordt door ons leven. Daarom hebben we elkaar nodig. Jij kan niet tegen mij zeggen, ik heb jou niet nodig. En ik kan niet tegen jou zeggen, ik heb jou niet nodig. We hebben elkaar nodig, want samen kunnen we dat wat God aan jou heeft gegeven, wat God aan mij heeft gegeven, kunnen we samenvoegen. En dan kunnen we samen kunnen we sterk worden en kunnen we impact maken en verschil maken. Om een klein voorbeeld te geven. Ik heb partners, weet je, en laat ik gelijk van gelegenheid gebruik maken. Als je nog geen partner bent, overweeg dan alsjeblieft om partner met ons te worden. Want we bereiken gewoon 100.000 mensen elk jaar die nooit in een kerk komen of nog nooit het evangelie gehoord hebben met het evangelie van het koninkrijk. En we geven 10.000 voedselpakketten weg en 100.000 boeken om mensen te zegenen all over the place. En al die studies en alles wat we doen. En daar word jij dan deel van als je partner met ons wordt. Maar yes, er zijn mensen die hebben een financiële bediening gekregen van God. Zij hebben het vermogen om geld te maken, om bedrijf te voeren of om gewoon zeg maar op die manier zeg maar vermogen te vergaren, dus uit de wereld te halen en het vervolgens investeren in het koninkrijk van God. Dat is hun financiële bediening. Als zij dat niet zouden doen, kan ik niet doen waar ik voor groepen, want wat ik doe kost geld. Dat kost gewoon geld en dat moet geen probleem zijn. Want God is onze bron en hij is onze voorziener, hij is onze vader. Maar als hij ons geroepen heeft, als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs werken de bouwers eraan. Maar als de Heer het huis niet bouwt, dan moet ik zelf mijn best gaan doen om aan die materialen te komen. Maar dat heeft helemaal geen zin. Maar als hij het huis bouwt, zal hij ook voorzien, toch? Dus ik heb jou nodig. Hij gebruikt al zijn mensen, zijn hele lichaam gebruikt hij, om tot stand te brengen wat hem verheerlijkt en wat hem verhoogt, zodat het lichaam sterk wordt en impact maakt in de wereld, een verschil maakt in de wereld. Dus de ene heeft een financiële bediening, de andere heeft een bediening dat hij gaat. En die breng je dan samen, zodat degene die de financiële bediening heeft, zijn financiën kwijt kan. En degene die, zeg maar die gaat, ook kan gaan. Dus je hebt elkaar nodig. Ik heb mensen nodig die voor mij bidden. Ik heb mensen nodig. Mensen hebben mij nodig dat ik voor hun bid. En ga zo maar door. En zo kan ik wel door blijven gaan. Maar we hebben elkaar nodig. Wat het ook is, welke gave talenten, we hebben elkaar allemaal nodig. Ik kan al die events die wij geven niet geven zonder vrijwilligers. Want we hebben elkaar nodig. Snap je? Dus dat is gewoon heel, heel erg belangrijk. Dus samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Vers 27 van 1 Korinthe 12. Dus we moeten ook niet jaloers zijn als een ander mooie dingen mag doen voor het koninkrijk van God. Daar moeten we niet jaloers over zijn. Wees verheugd, want je maakt deel uit van hetzelfde lichaam en we dienen dezelfde God en hetzelfde doel. Wees altijd blij als iemand vruchten draagt voor het koninkrijk van God. Want als hij vruchten draagt, draag jij vruchten. Ik zeg, als hij vruchten draagt, draag jij vruchten. Nou, hoezo? Hoezo? Omdat je deel bent van hetzelfde lichaam. Hallo? Dus als iemand succes heeft in het koninkrijk van God, heb je ook succes, want je bent deel van hetzelfde lichaam. Wij moeten elkaar, weet je, wij moeten elkaar eren en respecteren. En we moeten blij zijn voor de vruchten die gedragen worden in het koninkrijk van God. In plaats van altijd maar kritiek te hebben of jaloers te zijn of te misgunnen. Als andere mensen succesvol zijn. Laat ze lekker succesvol zijn. Prijs God, halleluja, voor wat hij doet door zijn leven heen. Hij is succesvol voor het koninkrijk van God. Hetzelfde koninkrijk waar ik aan toe behoor. Hij trekt mensen uit de duisternis en plaats in het koninkrijk en zorgt ervoor dat ze in het koninkrijk van God terechtkomen. Wijs op de weg die koning Jezus is. Weet je, prijs God daarvoor. Want daarmee wordt het koninkrijk van God waar ik deel van ben gevuld. Snap je? Ik wil precies hetzelfde als iedereen. We willen met elkaar dat God vergroot wordt, dat God verhoogd wordt, dat God verheerlijkt wordt. We willen vruchten dragen, we willen impact maken, we willen de hel leegroven, we willen de hemel vullen. Weet je, en we willen gewoon dat Jezus terug gaat komen in zijn heerlijkheid en zijn glorie. En iedereen die vruchten draagt voor het koninkrijk van God, daar ben ik blij om en daar ben ik dankbaar voor. In plaats van al die kritiek en al dat gemopper en nou alles van vinden en zelf geen verschil maken, weet je. Kom op, daar moeten we gewoon mee stoppen. Niet jaloers zijn, maar verheugen. Iedereen heeft bijzondere gaven, iedereen heeft talent en God heeft jou ook een bijzondere plek gegeven in het lichaam. Jij en ik zijn even belangrijk en jij en ik zijn even kostbaar. Het bloed wat Jezus betaalde voor mij is hetzelfde bloed wat hij betaalde voor jou. De dood die hij stierf voor mij is dezelfde dood die hij stierf voor jou. Dezelfde lijdensweg die hij ging is dezelfde lijdensweg die hij ging voor jou. Die hij ging voor mij. Er is geen onderscheid. Er is geen onderscheid. En dat is belangrijk om te weten. Dus ja, God heeft leiders gegeven in het lichaam. Maar wel om het lichaam te dienen en samen groot en sterk te worden. Zodat we met z'n allen toegroeien naar die volwassenheid en naar die eenheid. En niet dat ik alleen maar mezelf kan, kijk mij eens. Nee, ik niet kijk mij eens, kijk Christus eens. Halleluja. Dus Anyway, we zijn allemaal even kostbaar, maar je hoeft niet te doen wat ik doe om jouw gaven in te zetten voor zijn koninkrijk. Die zalving heeft hij aan mij gegeven. Hij heeft mij een bepaalde zalving gegeven om het koninkrijk van God te dienen. En hij heeft jou een zalving gegeven om het koninkrijk van God te dienen. Dus jij moet gaan ontdekken, wat zijn jouw gaven? En hoe kun jij die inzetten voor zijn koninkrijk? En dat hoeft niet altijd super overgeestelijk te zijn. Je hoeft niet altijd te denken van, oh nou, dan moet ik een bediening gaan starten. En dan moet ik gaan preken en weet ik wat. Ja, als God je daarvoor geroepen heeft, doe je ding. Ga ervoor, weet je. Als je evangelist bent, hey, ga ervoor, man. Laat je niet tegenhouden door niks en niemand niet, halleluja. Als God dat op je hart hebt gelegd, moet je nooit tegen laten houden door mensen. Maar misschien ben je wel gewoon geweldig met koken. We hadden een vrouw bij ons op het event. Zij was gewoon een topper. Ik ken haar nog van heel lang geleden. We samen ook in de keuken, want ik hou ook van koken. In de keuken van de Blessing Church gewerkt. Met z'n tweetjes. En dat vond ik altijd hartstikke leuk. Daarna is hij dan een beetje zijn eigen weg gegaan. En uiteindelijk zijn we elkaar andere weg weer tegengekomen. En toen is ze ons komen helpen op de events. En die kan gewoon geweldig koken. En al die vrijwilligers krijgen een heerlijke maaltijd voorgeschoteld. En weet je, en iedereen werd er enorm door gezegend. Dat was haar talent. Dat was wat God haar gegeven had om het lichaam te dienen. En om elkaar op te bouwen en te bemoedigen. En zij was mega belangrijk. Helaas zijn ze met z'n tweetjes geroepen om naar Roemenië toe te gaan. Zal ze heel erg missen wat dat daar gaat. Weet je, dus maar ja, zij moet ook gewoon een weg wandelen met de Heer. En ik geloof dat ze daar ook weer enorm tot zegen zijn. En dus verheug ik me er alleen maar in de vrucht die ze mogen gaan dragen voor koning Jezus ergens anders. Maar waar het om gaat is, zij was gewoon geweldig met koken en het was belangrijk. Zo kon zij mensen blij maken en zegenen. En dat blij maken en zegenen zijn karaktereigenschappen van God. Het is die goddelijke stroom in ons. Weet je, dus jij zet dat vrij, bijvoorbeeld door te koken voor mensen. Om maar een voorbeeld te nemen. Maar misschien ben je een enorme positieveling en kan je mensen enorm bemoedigen. Kun je alleen maar woorden van leven uitspreken over mensen. En mensen zegenen en al die dingen meer. Weet je, en misschien weet je altijd mensen op te bouwen en te zegenen door de dingen die je zegt en die je doet. Nou, dat is gewoon een bijzondere gave waarmee jij zijn koninkrijk dient. Dat is een gave en een talent die God jou gegeven heeft. Jij moet gewoon gaan ontdekken, waar voel ik mij als vis in het water? Waar voel ik mij thuis? Wat ligt mij gewoon helemaal? En als je echt wil ontdekken waar God je voor geroepen heeft en je hebt het idee dat het iets is in ministry of misschien iets met aanbidding of weet ik veel wat. Weet je, wil ik je ook adviseren, kom gewoon een keer mee met ons op missiereis. Weet je, als jij gewoon aangesloten bij mijn gemeente en je bent gedoopt en je bent bekeerd gedoopt en gedoopt in de Heilige Geest. Als je nog niet gedoopt bent en gedoopt in de Heilige Geest, doen we dat daar wel, halleluja. Maar weet je, dan kom gewoon een keer met ons mee op missie naar Brazilië. En dan zul je merken, weet je, we hebben geweldige mensen die allemaal geweldige jarenlang onderwijs hebben gehad. Hetzelfde fundament hebben en dezelfde manier het evangelie uithandelen als dat wij dat doen. Weet je wordt getraind, je wordt gekickstart, weet je gaat naar de sloppenwijken. Je gaat worship doen, je gaat spreken, je gaat getuigen. Je gaat naar de daklozen, je gaat naar de verslaafden. Je doet een kinderevent en je gaat campagnes doen. Je gaat van alles doen en dan kun je ook een beetje ontdekken van hey, waar voel ik mij goed bij? Toen ik voor de allereerste keer op een missiereis ging, kwam ik in Roemenië terecht. En ik stond daar gewoon tussen al die mensen. En ik was aan het bidden voor de mensen. En ik was aan het spreken. En er gebeurden zulke machtige dingen. En ik voelde me als een vis in het water. En ik dacht van, dit is wat God mij voor geroepen heeft. Weet je, om gewoon om in de ministry te gaan. Zeg maar, om te spreken en om mensen te bedienen. Weet je. En jij moet gewoon gaan ontdekken van, hey, wat verheerlijkt God in mijn leven? Weet je, waar heeft hij mij een talent voor gegeven? Dus ga dat ontdekken. En ga niet denken, maar dat is gewoon hoe ik ben. Nee, God heeft jou zo gemaakt. En hij heeft jou die bijzondere talenten en gaven gegeven om ze toe te passen en in te zetten voor het koninkrijk van God. Want daar zijn ze voor gegeven. Daar zijn ze voor gegeven. Nou, weet je, we hebben allemaal talenten gekregen. Ik wil je adviseren om Matteüs 25, 14 tot en met 30 te gaan lezen. Het gaat over de talenten en hoe de ene 1 talent heeft, en de ander 2 talenten, en de ander 5 talenten. En wat die ene ermee gedaan had, die andere ermee gedaan had en die andere ermee gedaan had. Weet je, er zit heel veel in dat verhaal. Maar waar het om gaat is van, wat doe je met de talenten die God jou gegeven heeft? Wat doe je ermee? Weet je, jij hebt talenten. En zet je ze in voor ik gericht, in de duisternis. Of voor persoonlijk gewin. Weet je, of zet je ze in voor het koninkrijk van God. Het is gewoon belangrijk. Ik bedoel, ik had ook een talent en dat was mijn vlotte babbel. En dat moet je niet verwarren met vrijmoedigheid om voor grote groepen te spreken. Want dat talent kreeg ik van de Heer door de kracht van de Heilige Geest later pas toebedeeld. Want ik vond het doodeng om voor grote groepen te spreken. Ik vond het doodeng om voor 5 of 10 mensen te staan. Ik sloeg helemaal dicht. En dan denk je, jij? Ja, ik ja. Dat talent heb ik echt van God gekregen. Want uit mezelf kon ik dat echt niet. En ik had wel een vlotte babbel, maar die zette ik in voor de duisternis. Het was niet zo dat ik er niets mee deed. Ik deed er wel iets mee, maar ik deed het voor mijn eigen gewin. God kreeg geen eer en werd er niet door verheerlijkt. En mijn vlotte babbel heb voor genoeg problemen gezorgd in mijn leven. Dus het talent wat een zegen voor mij zou zijn, werd voor mij en voor vele anderen daardoor eigenlijk een vloek. Maar toen ik tot geloof kwam en het ging gebruiken voor Gods eer, voor het koninkrijk van God, werd het talent uitgebreid met nog veel meer talenten. En dat komt omdat ik mijn eerste talent inzette waar het oorspronkelijk voor was gegeven. En dat was om God groot te maken in mijn leven. En zodoende begon hij mij steeds meer talenten toe te bedelen. Dus jij moet gaan ontdekken, wat zijn nou mijn talenten? En ga ze dan toepassen voor zijn koninkrijk. En dan kan hij jou steeds meer talenten gaan toebedelen. Zoals we kunnen lezen in dat Bijbelgedeelte wat ik net aan je heb geadviseerd om te gaan lezen. Matteüs 25 vanaf vers 14. Deze, degene die het meeste had, heeft er het meeste mee gedaan. En degene die wat gedaan hebben met hun talent, hebben nog meer talenten toebedeeld gekregen. En God wil jou nog meer talenten toebedelen. Maar dan moet je wel eerst de talenten in gaan zetten die je nu al hebt gekregen van hem. Je hebt nu al een talent gekregen. Je hebt nu al gaven gekregen. En jij moet gaan ontdekken, wat is dat dan? En hoe kan ik dat inzetten tot eer en glorie van het koninkrijk van God? Tot eer en glorie van de naam van koning Jezus. Hoe kan ik God verheerlijken in mijn leven? Weet je, en mijn tijd zit er weer op. Maar weet je, ik wil je er echt mee bemoedigen. Weet je, ga ontdekken, weet je, waar God jou mee heeft gezegend en hoe jij dat kunt gaan inzetten tot eer en glorie van zijn naam. Hoe je anderen daarmee kunt dienen, want we dienen een dienend koninkrijk. Amen. Ik hoop dat je gezegend bent en ik hoop je weer te mogen verwelkomen bij de volgende aflevering van de serie One Basics. Hey, doeg!
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: God Radio. Je radio leeft weer.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: I'm nearing the end of my second week of teaching on the power of imagination. This is a brand new book that I have out, and I tell you, this has been powerful. It has really stirred me up again just to be going back through this. And so I've already covered a number of things. I've talked about that your imagination is where you conceive everything. And I get that from the Hebrew word Y-E-T-S-E-R that was actually translated imagination a number of times in the Old Testament. And that word literally means conception. It was also translated mind in Isaiah chapter 26, verse 3, where it says the Lord will keep him in perfect peace, whose mind is stayed upon him because he trusteth in him. It was also translated frame in Psalms 103, verse 14. I've already dealt with all of those things, but your imagination is your spiritual womb. That is a huge statement right there. And I've already dealt with this a number of days, but in the same way that you can't have a child without conceiving a child, you don't just pray for a child, the stork doesn't bring a child, you have to conceive it. Likewise, you need to conceive your miracle, and it takes place in your imagination. So in Psalms chapter 1, verse 2, the same Hebrew word that was translated meditate was translated imagine in Psalms chapter 2, verse 1. And so from that, I was teaching that the way you meditate on the Word of God is to take

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why didn't you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, Hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met Zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
8: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Oké, we gaan dus hebben over profetie en profeten. En dit is eigenlijk een les die we naar achter hebben geschoven. In verband met toen dat we maar met 30 mochten zitten. Volgens mij ook, maar... Nee hoor. 10, 20, 30, helemaal goed. Amen. En... zodat we ook kunnen oefenen en praktijk gaan doen. Maar het is ook wel heel belangrijk om een stuk theorie hier te over hebben. Dus we gaan eens kijken naar profetie. Wat de Bijbel zegt over profetie. Nou, de gave van profetie of profetie komt natuurlijk uit 1 Korinthe 12 vers 8. En daar staat niet echt uitgelegd wat het is, maar er staat gewoon... dat God geeft gaven, de 9 gaven van de Heilige Geest. Woord van kennis, woord van wijsheid, spreken in tongentaal, vertaling van tongentaal. Al die dingen meer. En een van de gaven die genoemd wordt is dan de gave van profetie of het profeteren. Dus dat is een van de gaven die genoemd wordt. Nou, wat is profetie? Ik zal even een mooie definitie geven. Profetie is een uitspraak of een boodschap geïnspireerd door de Heilige Geest... die uitlegt, verklaart of van tevoren vertelt de wil of de raad van God. Nou, hierbij moet ik al wel zeggen dat als het gaat over profetie, als we gaan profeteren, dan de gave van de geest, heb ik volgens mij in een van die eerdere lessen ook al gezegd over de Heilige Geest, je kan het een beetje vergelijken met de regenboog. Je kan niet precies altijd zeggen waar begint de een, waar houdt de ander op. Dus je hebt het ook meteen vaak over een woord van kennis. Of een woord van wijsheid. Dat kan daaraan gekoppeld zitten. Als we over iemand gaan profeteren. Want soms laat God je bijvoorbeeld iets zien uit het verleden. Iets wat je niet kan weten. Een woord van kennis. Of krijg je wijsheid over wat iemand moet doen. Dat is een woord van wijsheid. En dat zit allemaal in elkaar verpakt. Maar dat is dus profetie. Het geeft eigenlijk gewoon een boodschap van God door voor iemand. Nou, het mooie is eigenlijk over profetie. Profetie tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament kan je eigenlijk bijna niet met elkaar vergelijken. Hoewel het was allebei een boodschap van God die de raad of de wil van God verklaren. Maar in het Oude Testament kon niet iedere gelovige Jood profeteren. Op een gegeven moment is daar dat stuk dat Mozes uitroept, och, dat alle toch profeten waren, dat ze toch allemaal konden profeteren. Maar dat was niet zo. In het Oude Testament waren het eigenlijk alleen de profeten die profeteerden. Dus de mensen die het ambt van een profeet hadden. Het was niet zo dat de gemiddelde Israëliet in één keer een profetie had of een woord van de Heer had. Nou, met die profeten moet je niet denken dat er maar een paar waren in het Oude Testament. Want je had ook profetenscholen en de leerlingen profeten waarover werd gesproken. En in één verhaal worden er 100 verstopt. Of in een ander verhaal zijn er 400 leerlingprofeten. Dus we hoefden niet per se kleine groepen te zijn. Maar in het Nieuwe Testament, dat is het goede nieuws. Want wat profeteert eigenlijk Joël, wat Petrus aanhaalt in Handelingen hoofdstuk 2, dan zegt God, en het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten mijn geest op alle vlees. En vanaf dat moment gingen de laatste dagen in, want het was vanaf dat moment dat Petrus zegt, dit is wat gesproken is in de profeet Joël. En dan zegt God, en dan staat er, het zal zijn dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En er staat er ook, en op mijn dienaren en mijn dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. En ze zullen profeteren. Dus profetie en profeteren, dat is het grootste verschil uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament is het voor iedereen. Dus in het Nieuwe Testament kan iedereen profeteren. Nou, niet iedereen heeft het ambt van een profeet. En dat is wel een groot verschil. En ik ga ook wel uitleggen wat daar het verschil in is. Want een profeet profeteert op een ander niveau. En met een andere orde en een andere autoriteit dan iemand die niet het ambt heeft van een profeet. Nou, een verhaal waar we dat heel mooi zien. Laten we eerst eens even, je mag eerst even naar Handelingen 11 gaan, doe het even in de logische volgorde. Nou, dan zie je dat er in het Nieuwe Testament ook best wel wat profeten waren. Er is altijd een misverstand dat mensen denken, ik heb er laatst een uitzending over gedaan, dat Paulus de laatste apostel was en dat er bijna geen profeten waren. Maar ook in het Nieuwe Testament waren er best wel een aantal profeten. En in Handelingen 11, 27 en 28 lezen we van iemand en die heette Agabus. Als je nog een leuke naam zoekt voor een van je kinderen. Bijbelse naam, altijd heel belangrijk. Agabus. Maar Agabus was een profeet. Echt het ambt van een profeet. Maar er staat er in vers 27. En in die dagen kwamen enkele profeten, dus er waren er meerdere, vanuit Jeruzalem naar Antiochië. En één van hen, van wie de naam Agabus was, stond op en gaf door de geest te kennen dat er een grote hongersnood zou zijn over de hele wereld. En die is ook gekomen onder keizer Claudius. Dus die profeet profeteert gewoon, er gaat een hongersnood komen in het land. En op dat niveau profeteerde die. En in het volgende verhaal zien we weer die Agabus langskomen. Dat is Handelingen 21, vers 8. En daar zien we in één keer het verschil ook tussen gewoon de gaven van profetie, mensen die profeteren, en de profeet. En het is eigenlijk een heel interessant stuk dit, waar we best wat uit kunnen leren. Handelingen 21, vers 8. En de volgende dag gingen Paulus en wij die bij hem waren daar vandaan en kwamen in Caesarea. En we gingen naar het huis van Filippus, de evangelist, die een van de zeven diakenen was. Dus Filippus was wel evangelist, was een van de diakenen, en bleven bij hem. Deze had vier dochters, nog maagden, die profeteerden. Dus hier waren vier dochters die profeteerden. Nou, ze waren geen profeten, maar er staat wel dat ze profeteerden. En er staat er, toen wij daar vele dagen bleven, kwam er een zekere profeet uit Judea, van wie de naam Agabus was. Nou, en die profeet, gaan we zo lezen, die profeteert iets wat dus die dochters die profeteerden niet profeteren. Hij profeteert op een ander niveau. En hij kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus en nadat hij zijn eigen handen en voeten daarmee gebonden had, zei hij, dit zegt de Heilige Geest. De man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren. Nou, dat was het woord van God. Toen wij dit hoorden, smeekten zowel wij als de mensen van die plaats dat hij, aan Paulus dat hij niet naar Jeruzalem moest gaan. Maar dit is interessant, maar Paulus antwoordde, wat doet u nu dat uw held aan mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook om te sterven in Jeruzalem voor de naam van de Heer Jezus. En hij liet zich niet overtuigen. En toen zwegen zij en zeiden, laat de wil van de Heer geschieden. Nou, hier zie je dus dat er mensen zijn die profeteren, maar die geen profeet zijn. Je ziet dat de profeet een specifieke boodschap geeft. En wat heel interessant is, en wat we het ook wel over gaan hebben vanavond, de profeet geeft een boodschap, maar niet de interpretatie. Hij laat Paulus helemaal vrij. Zie je dat? Hij pakt zijn gordel, hij zegt, hij bindt Paulus, hij zegt, joh, zo ga je gebonden worden in Jeruzalem. Maar hij zegt niet, dus je moet niet naar Jeruzalem gaan. Zie je dat? Hij geeft alleen het woord van de Heer door. Dat is heel belangrijk. Kan God zeggen, dus je moet het niet doen of je moet het wel doen? Ja, dat kan God. Maar blijkbaar ontving die niet meer dan dat en gaf die ook niet meer dan dat. En waar heel veel mensen de fout in gaan, is dat ze iets ontvangen en zelf de uitleg erbij verzinnen. En dan gaat het de mist in. En dat deden die mensen hier omheen ook, denk ik. Want ze begonnen allemaal te zeggen, Paulus, niet gaan, niet gaan, niet gaan. Ik denk dat ze gezegd hebben, joh, ik heb net een profetie. Maar Paulus, die wist in zijn roeping, het eerste wat Jezus tegen hem zei in Handelingen hoofdstuk 9, is, je zal omwille van mij lijden en terechtgesteld worden. Paulus wist, dit is onderdeel van mijn roeping. Dus die profeet, die ziet iets in de geest, die ziet iets over het leven van Paulus. Maar dat betekent niet dat dat fout is of dat hij dat moest voorkomen. En Paulus, die kende zelf dus, en dat vind ik heel belangrijk, Paulus kende zelf uiteindelijk de wil van God voor zijn leven. En in het nieuwe verbond is het niet de bedoeling dat je uitsluitend laat leiden door profeten. Je wordt geleid door de geest van God. We hebben allemaal de geest van God. En dat is soms het nadeel aan die beweging van profeten, wat heel krachtig is. En ik ben ook gigantisch gezegend door de profetische bedieningen, profetische woorden. Maar uiteindelijk wil ik altijd zelf van God horen, of moet het klikken met de geest van God, wat God in mijn leven zegt. En anders krijg je ook een soort van profeethunters. En dat merken we altijd, dat is heel grappig, maar als wij een avond organiseren met een profeet, joh, mensen zitten tot en met aan het raam. Want we willen allemaal horen wat God zegt. Nee, Bijbelschool heb ik niet nodig. Nee, ik hoef niet getraind te worden, ik hoef niet gevormd te worden, al die dingen. Nee. Mensen hunten voor profetieën. En sommigen zijn zelfs een soort profetieverzamelaars. Maar het gaat er niet om hoeveel profetieën je verzamelt, het gaat om hoeveel doe je er. Amen. En we hebben echt... Maar we hebben echt hele vervelende mensen binnen gehad ook. Die met een voice recorder binnenkwamen. Langs iedereen heen liepen. Zo, wat zegt de Heer? Weet je, en huppakee, meteen weer naar buiten. Die kwamen na de aanbidding binnen. Waren voor het eind van de avond. Ik kwam alleen maar even een profetie halen. Dat is niet hoe het werkt. Dat is ook niet hoe God het ambt van de profeet heeft bedoeld. En ook niet de gave van profetie. En ik ga er nog wel wat meer over uitleggen vanavond. Maar Paulus trekt uiteindelijk dus zijn eigen plan. En mooi is, Agabus probeert dat ook niet te verhinderen. Agabus manipuleerde niet met zijn profetieën. En dat is ook heel belangrijk. En nou, profetie kan uitleggen of vertellen van de raad van God. Ik geloof dat profetie ook een andere dimensie nog kan hebben. Dat het veroorzaakt de wil van God. Want op het moment dat dat kan gebeuren, op het moment dat je iets spreekt, dat het dan begint te gebeuren. Want als God spreekt, gebeurt het. Sommige dingen moeten eerst geprofeteerd worden voordat ze gaan gebeuren. Daarom zegt de Bijbel in Amos 3, vers 7, ik de Heere doe niks, tenzij ik het de profeten, mijn dienstknechten, openbaar. Dus heel veel dingen moeten geprofeteerd worden. Daarom was het ook zo krachtig dat we net tijdens dat profetische bidden beginnen te profeteren. Op het moment dat je begint te profeteren, zet je iets vrij in de geest van God. Ja, ik denk niet dat hij dat... Hij zag dat gewoon gebeuren. Dus niet zo dat hij dat proclameerde, dat het daarom gebeurde. Dus dat is niet altijd zo, maar dat is wel een niveau van profetie wat er kan zijn. Oké, ik heb dit al gezegd. Het geeft dus een woord van kennis, woord van wijsheid kan eraan gekoppeld zitten. Nou, een woord van kennis is een klein stukje van Gods kennis. Woord van wijsheid krijg je een klein stukje van Gods wijsheid. En een woord van wijsheid kan je nodig hebben bijvoorbeeld om problemen op te lossen. Dus zoals Jezus met de overspelige vrouw die dan voor zijn voeten wordt gegooid, krijgt hij een woord van wijsheid. Hij die zonder zonde is, werpen de eerste steen. En met één zin weet iedereen af te schudden. Gewoon door een woord van wijsheid. Dus je hebt kennis, profetie en wijsheid. Nou, over profetie, als het gaat om de negen gaven van de Heilige Geest, over profetie is het meeste onderwijs ook nodig. En is de meeste begeleiding ook in nodig. Je kan er ook het meeste over zeggen. Je kan wel bij wijze van spreken 50 boeken schrijven over profeteren, profeten en profetie. Nou, dat is een hele kunst om 50 boeken te schrijven over de gaven van geloof, hoe dat werkt. Over profetie is veel meer uit te leggen. Waarmee heeft dat te maken? Je kan je makkelijker uitstrekken eigenlijk naar de gaven van profetie. Dat is makkelijker, dat is gewoon eenvoudiger. Op een of andere manier is die gave is eenvoudiger. Ik kan makkelijker iemand leren profeteren, dat ik leer hoe iemand in de gaven van geloof moet stappen. Dat is makkelijker en daardoor is het ook veel toegankelijker voor iedereen. Weet je, iedere gelovige, of je nou een dag tot de Heer bent gekomen of 100 jaar met de Heer wandelt, kan profeteren. Iedereen. En dus aan de ene kant is het heel mooi, is ook prachtig. God heeft het ook zo bedoeld. Alleen het vraagt soms ook een heel stuk begeleiding. En dat we mensen daarin helpen om het te leren. Profetie kan je makkelijk aanleren. Profetie kan ook heel makkelijk verkeerd gebruikt worden. Soms expres, in de zin van... niet expres, maar in de zin dat het heel snel kan neigen naar manipulatie. Omdat je zegt te spreken namens God. Is ergens ook heel, heel lastig. Ga ik vanavond ook wat voorbeelden over geven. Moet je heel voorzichtig mee zijn. Mensen in het algemeen, laat ik me gewoon een tip geven. Maar mensen die met alles zeggen, God zegt dit, God zegt dat, God zegt zus, God zegt zo. Zijn hele vervelende mensen vaak. Kan je gewoon opschrijven in je... Want waarom zou je zo functioneren? En ook even los ook van profetie, maar misschien ken je... Je bent het ongetwijfeld zelf niet, maar je kent vast wel iemand in de kerk die zo is. We hoeven geen namen te noemen. Maar waarom is dat zo? Omdat als je met alles zegt, God zegt, wat je doet, iedereen om je heen douw je in een hoek. Want God zegt het. En als jij zegt dat God het zegt, dat betekent als mensen niet doen wat jij zegt, doen ze eigenlijk niet wat God zegt. En het rare is met de mensen die het hardst roepen, God zegt, dat er soms nog het minste gebeurt in hun leven. Een hele leven is een puinhoop, een huwelijk is een puinhoop, alles is een puinhoop, een werk is een puinhoop, alles is een puinhoop, alles problemen. Maar God zegt, God zegt, God zegt, God zegt. Ik denk wel eens met alle respect, joh, als je zo goed kan horen wat God overal over zegt, waarom zegt God dan niks over hoe jij gewoon op tijd op je werk moet komen? Amen. Amen of au. Weet je, soms is het goed voor mensen om even down to earth te komen. En je kan ook heel snel, bij sommige mensen denk ik met alle respect, en ik zeg het ook maar met respect naar God, maar met sommige mensen denk ik, joh, als wat jij zegt klopt, is God hartstikke schizofreen. Want de ene in januari, God zegt dit, God zegt dat, God zegt dit. En er gebeurt helemaal niks. Ze krijgen niks van de grond. En dan in februari, nee, God zegt dit, God zegt dit, God zegt dit. Nou, mislukt weer, gebeurt weer niet. Nou, maart, nee, God zegt nu die kant op, nu die kant op. Want dit was maar voor een seizoen, zegt de Heer. En dat was alleen maar om mij te beproeven, zegt de Heer. Sommige mensen verliezen al hun credits, ook bij iedereen om hen heen. Omdat ze altijd zeggen, God zegt, maar er gebeurt nooit iets. En het verandert altijd weer wat God zegt. Het is niet geloofwaardig. Wat God vandaag zegt, zegt hij morgen. Als God het zegt, moet het gebeuren. En ik snap dat we het allemaal wel eens kunnen missen, of dat er dingen kunnen gebeuren waardoor het mislukt. Maar daarom moet je ook heel voorzichtig zijn, want als het God is, gebeurt het toch wel. En kan je beter gewoon je credits opbouwen, dat op een gegeven moment mensen dat je dat niet vaak zegt en ze het 100% zeker weet, en dat het dan ook gebeurt. En dan bouw je credits op. Maar anders stoot je gewoon mensen af. Ik ben heel voorzichtig geworden. Mensen die altijd zeggen, God zegt, God zegt, God zegt. Omdat het zo... Maar goed, daar even genoeg over. Dus het kan ook makkelijk misbruikt worden of fout gaan. En daarom is het belangrijk, als het gaat over profetie, is bepaalde orde is heel belangrijk. En ook in de context van de gaven van de geest, op een of andere manier evangelische, charismatische, pinkster christenen, die hebben een soort allergie ontwikkeld tegen orde en hiërarchie. En zeggen ze dat, ja, maar iedereen is gelijk. Iedereen is gelijk. Nee. Nee. Gewoon nee. Paulus zegt, in de gemeente is de orde. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde dit. Orde, structuur. Paulus zegt ook dat dingen moeten beproefd worden, moeten getest worden als het gaat om profetie. Dat betekent dat er orde en structuur is. Er is een bepaalde hiërarchie. Niet iedereen is gelijk. Degene die God het leiderschap heeft toevertrouwd, staat wel degelijk, daarom worden ze ook oudsten genoemd, staan wel degelijk in autoriteit en positie boven andere mensen. En ze hebben ook die verantwoordelijkheid gekregen. Nou, en ook als het gaat om profetie, kijk, je kan het wel vergelijken met een ziekenhuis. Iedereen is even belangrijk, maar niet iedereen is gelijk. En niet iedereen heeft dezelfde autoriteit. In een ziekenhuis, je hebt chirurgen, je hebt verpleegkundigen en je hebt schoonmaaksters. Zijn ze allemaal belangrijk? Ja. Maar mogen ze allemaal hetzelfde doen? Nee. Als de schoonmaakster op een gegeven moment op maandag denkt, ik heb eigenlijk ook wel zin om te opereren. Want God zegt... Nou, ik denk niet dat een van ons graag naar zo'n ziekenhuis gaat. Je wilt toch dat er bepaalde orde is, bepaalde hiërarchie is, dat de taken duidelijk zijn. Nou, zo gaat het ook als het gaat om profetie en profeten. En dat je weet, joh, wat is mijn gebied? Waarover kan ik, wat kan ik wel maken, wat kan ik niet maken? En dat we daar dus orde in hebben. En zeker dus ook profeten en profeteren is heel vaak onderworpen aan... En bijvoorbeeld als je in een dienst wil profeteren, vraag toestemming aan degene die leiding heeft van de dienst. Klinkt heel logisch, maar je loopt niet zomaar een podium op en zegt, zo spreekt de Heer. En zeg je, ja maar God zegt, God zegt. Zo werkt het niet, er is orde. God heeft die andere leiding van dienst gegeven. En God heeft iemand anders daar aangesteld als verantwoordelijkheid ook om geestelijk te bewaken. Wat er allemaal gezegd wordt, want iedereen kan wel zeggen, God zegt dit, God zegt dat. En weet je, dat is gewoon heel belangrijk om dat soort dingen te respecteren. Ook algemene richtlijnen of,

0: roeping. En hij was in zoverre een profeet. Hij kondigde de komst van Christus aan. Hij kondigde maak recht de weg van de Heer. Bekeer was zijn boodschap. Waarvan God zei, dit is wat je moet spreken tot het volk. En dat deed hij getrouw. Maar hij was dus niet, dus je ziet ook, er zijn verschillende niveaus van profeten. Niet iedereen functioneert op hetzelfde. Sommige profeten die functioneren op zo'n manier dat ze in samenkomsten profiteren over mensen. Anderen geeft God gewoon een boodschap en zegt, ga rennen met die boodschap. Dit is wat ik wil zeggen tot het hele land. En die rennen. Ik vind bijvoorbeeld Herman Boon vind ik, is een evangelist in Nederland. Maar tegelijkertijd vind ik hem een profeet met een boodschap om te bidden en te vasten. Hij heeft altijd dezelfde boodschap, bidden en vasten. Dat is de boodschap die God hem heeft gegeven voor dit land. Dat betekent niet dat hij altijd over iedereen profiteert. Maar ergens is dat de stem van God hem als profeet in dit land heeft geplaatst. Nederland gaat bidden en vasten. Dat is zijn boodschap. Dus God kan sommige profeten ook gewoon een boodschap geven.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl. Wist jij dat Frontrunners in 3 jaar meer dan 600.000 Nederlandstalige boeken heeft gedrukt om gratis weg te geven? Momenteel worden al die boeken vertaald en gratis verspreid in meerdere talen. Wil jij ons helpen met het gratis verspreiden van de boodschap van het Woord van God? Ga naar frontrunners.nl, geef een gift of word partner en bouw mee!
3: Heb jij het verlangen om iedere belofte uit Gods woord in jouw leven realiteit te zien worden? Bestel dan gratis mijn boekje 100voudig vrucht dragen. In dit boekje leg ik uit hoe we ervoor kunnen zorgen dat het zaad van Gods woord 100voudig vrucht draagt in ons leven en hoe we Gods beloftes volledig in ons leven zichtbaar kunnen zien worden. Bestel het boekje 100voudig vrucht dragen nu gratis op frontrunners.nl.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Dus als het gaat om profeten, wat is het verschil met de ambt van een profeet ten opzichte van iemand die profeteert? Dus de ambt van een profeet is ook een bestuurlijke functie. Dus die komt ook ergens in die kerkstructuur of in de structuur van het koninkrijk, heeft hij ook de gave om te besturen. En daarbij bedoel ik, die heeft autoriteit ook om, als die erkend wordt in een kerk, om daar te sturen, leiding te geven, mee te spreken over de richting. En dat zie je dus Agabus ook, die dat doet. En we hebben op Bijbelschoppen TV ook wel lessen van Wim Kok. Hij functioneert als profeet, over de 18 taken van een profeet. Nou, wat doet een profeet wel, wat iemand die profeteert niet? Even een aantal dingen, gewoon in het algemeen als het gaat om profetie. Ten eerste, profeten hebben de autoriteit om richtinggevend te spreken over mensenlevens. Richtinggevend. Die kunnen zeggen, zo zegt de Heer, weet je, dit is het plan van God om die kant op te gaan. Nou, iemand die gewoon de gave van profetie heeft, heeft niet die autoriteit om dat te doen. Dus je ziet dat ook bij Filippus, die dochters die profeteerden. Maar het was voor hem die profeet die ook eigenlijk richting geeft. Zegt, dit is wat er gaat gebeuren. Paulus zegt, dan loop ik even een flinke stap vooruit. Maar gewoon over de gave van profetie. In 1 Korinthe 14 zegt hij, iedereen die profeteert is opbouwend, bemoedigend en vertroostend. Hij zegt daar niet, corrigerend, richtinggevend. Nee, gewoon de gave van de geest heeft een andere orde. Zelfs als profetisch besturend. En laat ik even, om dat goed te zeggen, het is niet zo dat je soms niet in de geest kan oppikken wat iemand moet doen. Alleen de vraag is, heb je de autoriteit om het te zeggen en te profeteren? Hier gaan heel veel profetische mensen soms de mist in. Omdat ze ergens in de geest iets ervaren, ook in hun kerk, van dit klopt niet. Maar dat betekent niet dat jij degene bent die geroepen is om te zeggen, zo spreekt de Heer. Misschien moet je er gewoon voor bidden, als je dat ervaart in je geest, dat het niet klopt. En misschien kan je het wel neerleggen bij iemand, en degene die erover gaat, van joh, deze, maar dan moet je het zeggen, joh, ik heb erover gebeden, ik heb hier geen goed gevoel over, bid jij er ook over. En laat je het los. Maar je hebt niet de autoriteit om als een profeet eroverheen te gaan spreken. En dat zijn gewoon belangrijke dingen. Bijvoorbeeld levensveranderen of levensbepalende dingen. Zal veel eerder door het ambt van een profeet. Hetzelfde geldt voor waarschuwen.

0: Er is een plek, ook in nieuwtestamentische profetie, waar er gewaarschuwd wordt voor dingen. Dat zie je met Agabus, die de hongersnood, die waarschuwt voor de hongersnood. Die waarschuwt voor wat Paulus gaat overkomen. Maar het is niet zo dat iedere gelovige me allemaal over iedereen mag zeggen, zo zegt God, zo zegt God. En ik waarschuw je hiervoor, ik waarschuw je hiervoor. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. En hetzelfde geldt voor terechtwijzingen. Terechtwijzingen, als iemand wil corrigeren, dan moet je daar sowieso heel voorzichtig mee zijn. Als je dat zegt van, ja, dat doe ik namens God. Maar het kan best zijn dat een profeet die de bevoegdheid heeft om te spreken over een bepaalde kerk, of die ergens bevoegdheid over heeft gegeven, dat God hem de autoriteit geeft om te waarschuwen. Zie je ook in het Oude Testament dat ze de koningen waarschuwden, of zelfs corrigeerden als ze de fout in gingen. Maar daar is niet iedereen voor geroepen, dus dat is belangrijk. Dus ook toekomstbepalende profetie is aan profeten. Bijvoorbeeld zoals dingen zoals God heeft je geroepen als voorganger. God heeft je geroepen als apostel of profeet. God heeft je geroepen om naar China te gaan. Dat soort dingen is eigenlijk aan mensen die het ambt van een profeet hebben. Dus dat is wel belangrijk. Nou goed, ik denk we kunnen straks nog wel even vragen daarover gaan beantwoorden. Maar het is wel belangrijk om dat te beseffen. Nou goed, wat zegt de Bijbel over profetie? We gaan eens even een aantal teksten lezen. We gaan gewoon eens even, het is heel makkelijk, want het meeste over profetie in het Nieuwe Testament staat in 1 Korinthe 12, 13 en 14. En in 1 Korinthe 14 wordt het alleen een keer genoemd, de gave van profetie. Volgens mij in mijn hoofd in vers, het is ergens tussen 7 en vers 10. In 1 Korinthe 13 wordt het maar een paar keer genoemd. En 1 Korinthe 14 komt het wel vaker aan bod. Dus we gaan even beginnen in 1 Korinthe hoofdstuk 13. En dan vers 8. Daar zegt Paulus namelijk dit over de gaven van de geest. En dit is een hele belangrijke. Meteen. In 1 Korinthe 13 vers 8. Even kijken. Daar staat vers 9 trouwens. Wij kennen ten dele en we profeteren ten dele. Dus Paulus zegt, we profeteren ten dele. Dat betekent dat profetie is ten eerste niet perfect. We profeteren ten dele. Het is ook niet compleet, om het zo maar te zeggen. God laat je niet altijd alles zien. En het kan dus ook wel eens fout gaan. In de zin, het ligt niet aan God. Kijk, je moet het zo zien, als het gaat om de gaan van de geest. Ik hoorde ooit deze vergelijking van een Amerikaanse boer. En die zijn paarden hadden een waterpoel daar in die wei. En die waterpoel die was een beetje een rare kleur, donkerbruin. En een andere boer zei, joh, er is iets mis met je water. En die andere boer zei, joh, er is niks mis met het water zelf. Er is iets mis met de pijp. Die is helemaal roestig waar het water doorheen stroomt. Nou, zo is het eigenlijk ook met de Heilige Geest. Weet je, dat met het water, met de geest is niks mis, met God is niks mis. Maar de pijp waar God doorheen moet stromen, is soms een beetje roestig. Die verkleurt het soms een beetje, die mist het soms een beetje, die lekt soms een beetje. Dus daar heeft het mee te maken. Amen. Zeg maar tegen je buurman of je buurvrouw, wees geen roestige pijp. Oké. 1 Korinthe 14 vers 1. Even door naar het volgende. 1 Korinthe 14 vers 1. Daar staat, jaag de liefde na. Dus liefde is altijd het doel. Liefde is ook je motivatie. Dus misschien wel goed om even bij de stil te staan. De reden dat je wil profeteren over mensen is niet zo van, oh kijk mij is shine, kijk mij is de Heer verstaan. I'm the man of God from this hour with his power. Weet je dat? Nee. Liefde. Opbouwen, mensen verder willen helpen, mensen willen bemoedigen, mensen willen zegenen, mensen een ontmoeting met God willen geven. Dat is je motivatie. En het draait niet om jou. Je dient mensen met de liefde. Je wil Gods liefde vertolken en het profeteren. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, vooral daarna dat u mag profeteren. Dus we moeten vooral streven naar profetie. Wordt aangemoedigd. Iedereen. Paulus zegt het naar de hele gemeente. Streef naar profetie. Streef naar profetie. Dus streven betekent je wil iets bereiken. Je wil leren profeteren. Je wil gebruikt worden door God in profetie. Weet je, je moet eigenlijk degene zijn die zegt, Heer, hier ben ik, gebruik mij. Gebruik mij om te profeteren. Geef mij uw woorden door. Laat mij uw hart vertolken. Laat mij zeggen wat u zegt. Dat is streven naar, uitstrekken naar. Ja. 1 Korinthe 14, vers 3. Wie profeteert, spreekt op mensen. En daar staat het, woorden van opbouw, vermaning, wat eigenlijk betekent, vermaning betekent bemoediging, en troost. Nou, hier staat niet woorden van waarschuwing, veroordeling en manipulatie. Nou, hier betekent echt troost en bemoedigen. En dan ga ik zo meteen iets hebben over hoe profeteer je. Kijk, je hebt verschillende onderdelen, maar zelfs als je iets ontvangt, hoe ga je ermee om? En dat is zo belangrijk. Ja. Weet je, soms zie ik over mensen hun leven, zie ik onvergevingsgezindheid. En dan kan ik zeggen, zo spreekt de Heer, je hebt onvergevingsgezindheid in je hart. En als jij niet vergeeft, zal de Heer jou niet vergeven. Je kan er van alles van maken. Je kan ook gewoon zeggen, joh, ik moet denken aan het woord vergeving. Moet je mensen nog vergeven? Je hebt hetzelfde resultaat, maar een veel betere manier ernaartoe. En die mensen hebben een veel beter gevoel. En God, kijk, daarom is dit zo belangrijk. Je spreekt woorden van troost. Je spreekt woorden van bemoediging. Je wil mensen troosten. Je wil ze bemoedigen. Je wil ze verder helpen. Troosten, bemoedigen. Aanmoedigen. Je wil ze helpen. En dat is zo belangrijk. En daarom zegt het ook in 1 Korinthe 14 vers 4, het bouwt de gemeente op. Het bouwt de gemeente op. Dus het moet de gemeente altijd opbouwen, niet afbouwen of niet verdelen. Dat is ook belangrijk. Dus sommige van die mensen die claimen profetisch te zijn, die gaan dan die gaan niet naar de voorgang toe, maar zeggen ja, weet je wel, dan gaan ze naar hun broeder toe. Van, ja, ik heb haar echt dit in de geest en ik denk dat de oudste raad het mist. En die gaan met iedereen praten. Nou, bouwt dat de gemeente op? Nee, dat zaait verdeeldheid. Het breekt de gemeente af. Op het moment dat je daarin functioneert, heeft het niks meer te maken met de gaven van de geest en liefde en de gemeente opbouwen. Dus daarom is het zo belangrijk om er gezond mee om te gaan, nederig mee om te gaan. Kijk, dit is ook mooi. 1 Korinthe 14, vers 24 en 25. Maar als alle zouden profeteren en er kwam een ongelovig of niet ingewijde binnen, dan zou die door alle overtuigd en door alle beoordeeld worden. En zo worden de verborgen dingen van zijn hart openbaar. En hij zal zich met zijn gezicht ter aarde werpen, God aanbidden en zeggen, God is werkelijk in uw midden. Nou, hier staat dus, op het moment dat mensen beginnen te profeteren en Paulus schetst, iedereen zou profeteren, dan komt iemand binnen die kent God niet. Hij zegt, joh, er komen allerlei verborgen dingen uit zijn hart worden openbaar. Waar wij soms aan denken, oh, allerlei verborgen zonden en dingen die niet kloppen. Als we dit lezen, toch? Dat denken we eigenlijk van, nou, weet je wel. Maar ik geloof niet dat het is, want die man valt op zijn knieën voor God, die rent niet weg. Hij begint God te aanbidden. Dus je bent altijd op zoek naar het goud in mensen, niet de modder. Zoek het goud in mensen, zoek het goud wat je ziet. En Zoran vertelt ook dat hij hierover geleerd heeft, omdat hij alles ziet. In het begin was die voorganger van zijn kerk, kwamen de mensen binnen en zei hij, hey, jij daar, je hebt eergisteren overspel gepleegd met een vrouw in dat hotel op dat adres zo laat. Vroep, nooit meer terug geweest in de kerk. Ja, we lachen erom. Maar hele menigtes mensen in dat land zijn doodsbang voor hem. En dat deed hij niet één keer, dat deed hij best wel vaak. Want hij zag alles. Klopte het woord? Ja. Want die mensen durfden niet eens te zeggen, het klopt niet. Het was tot in de details zo accuraat. Maar die mensen vluchten weg. Nou, waarom moeten we leren hoe we ermee om moeten gaan? Waarom laat de geest van God je dat zien? Niet om ze te veroordelen, maar om ze te helpen. Kijk, Jezus zag ook alles bij iedereen. Maar zo ging hij er niet mee om. Weet je, waarom ik mooi? God ziet alles. Maar God spreekt toch ook niet op die manier tegen jou? Weet God alles? Ja. Weet God dingen in je leven die eigenlijk anders moeten? Ja. Maar God is niet iemand die je aanklaagt en veroordeelt. God is iemand die je bemoedigt, die je troost. Die zegt, joh, je bent eigenlijk te veel waard om hierin te leven. Ik heb iets beters voor je. En die benadrukt niet wat er mis is. En dat is zo belangrijk dat we dat leren van profetie. Dus zoek het goud. Kijk met Gods ogen. God is genadig en God is barmhartig. God klaagt ook niet aan. En daarom is het ook... Kijk, ook met, daarom zeg ik, profeteren kan je leren. Zelfs profetisch zijn kan je leren. Zelfs onderscheid van geesten. En daarom is het bijna een soort rare gave in de zin van... Je kan altijd profeteren als je wil. Je kan zelfs in de geest... ik weet dat het sommige mensen gek klinkt, maar in de geest kan je zelfs zoeken. Je kan zelfs zien dingen. Ik zet bijvoorbeeld heel bewust, bij spreken, om het zo maar te zeggen, die gave gewoon uit. Omdat ik hoef heel veel dingen niet te weten. Ik heb er ook geen zin in, ook niet om met iets rond te lopen. Tenzij God spreekt of we kiezen voor hem te profeteren. En dan lopen we meteen een stukje vooruit. Of als gaan we zo meteen wel lezen. Maar Paulus zegt, de geesten van de profeten zijn aan de profeet onderworpen. Dat betekent, jij kan ervoor kiezen. Als je leert profeteren, kan je ervoor kiezen om te profeteren of om het niet te doen. Als ik wil, kan ik in elke dienst profeteren. Als ik wil, kan ik in iedere dienst voor één mensen laten staan. Dit is het woord van de Heer, dit is het woord van de Heer, dit is het woord van de Heer. Het zou allemaal kloppen. Maar dat is niet altijd de bedoeling van de dienst. Is niet altijd het plan van God voor die dienst. Dus dat doe ik niet altijd. Er waren tijden dat God me ook heel veel gebruikt in profetie. En dat ik er zelfs mee gestopt ben, omdat mensen mij gingen behandelen als een soort heilige geest. Dat is echt waar. Dan kreeg ik appjes van mensen van ja... Ik heb nu een woord van Heer nodig. Ik heb nu een woord van Heer nodig. En ik dacht, goeiedag, er is echt iets aan de hand in hun leven. Weet je wel, en ik God zoeken. En ik kreeg niks in mijn geest. En ik denk, joh, ik zeg, wat is er? Ja, mijn trein kwam niet opdagen. En ik wil weten, wat is het plan van God hiermee? Ik denk, ben je helemaal gek geworden? Ben ik hier aan het bidden omdat jouw trein niet op kwam dagen? Ga lopen, lui anders. Dat is het woord van Heer. Maar om even aan te tonen, ik ben er voorzichtig mee geworden. En soms vragen mensen ook, wil je bidden? Want ik wil weten wat Gods antwoord hiervoor is. Weet je, ga zelf bidden. Leer zelf Gods stem verstaan. En daarna kan je mensen vragen om met je te staan. Maar weet je wel, je hebt zelf de Heilige Geest. Dus als mensen echt leren profiteren, is nog iets anders om er goed mee om te gaan. En hetzelfde met onderscheid van geesten. Op een gegeven moment als je leert hoe dat functioneert, je proeft meteen of iets klopt. Klopt iets niet? Kloppen mensen? Zitten ze je voor de gek te houden? Maar het is niet zo dat je altijd verder gaat zoeken of daar iets mee moet. Sommige mensen moet je lief hebben en links laten liggen. De twee L's, lief hebben en links laten liggen. En soms proef je, want ik was gisteren met... gisteren was ik met Sander, we hadden twee diensten en na een van die diensten... Komt een vrouw en we voelen allebei meteen, klopt niet. Ze is meteen een manipulerende geest, meteen echt heel vervelend. Afronden, liefhebben, links laten liggen. Maar ik hoef niet allemaal te zeggen, zo zegt de Heer, dat je dit en dat zit fout in je leven. Maar als zou je in die gaven van de geest stappen, zou je dingen kunnen zien? Vast wel. Wil ik het zien? Nee. Weet je, je moet daarin kennen, weet je, hoe werkt de geestelijke wereld? Oké, dus ik weet, gaan we een beetje alle kanten op. Maakt niet uit. Dank u, Jezus. We gaan weer door. Oké. 1 Korinthe, nou, laten we het stukje eens even lezen. 1 Korinthe 14 vanaf vers 26. Daar zie je het ook heel duidelijk staan. Dus dat... Hoe is het dan, broeders? Paulus vraagt, hoe gaat het met jullie? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen wel een psalm, een onderwijzing, een andere taal, een tongentaal, een openbaring of een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw. Als iemand in een andere taal spreekt, laat er dan door 2 of hoogstens 3 mensen gedaan worden, ieder op zijn beurt en laat het 1 uitleggen. Dan wordt het ook profetie als tongentaal uitgelegd wordt. Als er geen uitlegger is, laat hij dan zwijgen in de gemeente, maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God. Hij zegt, laat er 2 of 3 profeten spreken en laat de anderen het beoordelen. En als een ander die daar zit iets geopenbaard wordt, laat dan de eerste weer zwijgen. En dan zegt hij dit, u kunt allemaal de een naar de ander profiteren, opdat alle bemoedigd worden en alle leren. Zie je dat? U kunt allemaal de een naar de ander profiteren. Maar dan zegt hij dit, de geesten van de profeten zijn aan de profeten zelf onderworpen. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen. Nou, waarom zegt Paulus dit? Zodat mensen niet kunnen zeggen van, hij zegt, joh, als iemand anders aan het profiteren is van het uitleg is, houd even de rest zijn mond. Je kan niet met 50 tegelijk profiteren en dan zeggen, ja sorry hoor, ik was het niet, het was de geest. Was denk een andere geest dan? Want Paulus zegt, joh, de geesten van de profeet zijn aan de profeet onderworpen. Dus de profeet kiest zelf of dat hij profeteert. Kies zelf dat hij zijn mond houdt. Kies zelf soms wat het goede moment is. Of dat er geen goed moment is. Maar dat zijn dus allemaal dingen die je gewoon kan leren. En dan zegt hij uiteindelijk, God is een God van vrede. Dat staat in vers 33 ook. En van orde. Dus uiteindelijk, God is op zoek ook gewoon dat er orde is. Nou, Gods vorm van orde kan iets anders zijn dan die van ons. Als de Heilige Geest begint te bewegen. Maar er is wel orde en respect en een duidelijk onderscheid in de dienst, zeg maar. Oké. Een aantal... Even kijken hoor. Wat ga ik hier nog over zeggen? Ja, dit ga ik nog wel even behandelen. Dat gaat me helemaal lukken. Hoe ga je om met profetieën die je ontvangt? En dit gaat dus even voor je eigen leven. Dus iemand profeteert over jou. Jij ontvangt een profetie. Hoe ga je daarmee om? Nou, ten eerste, nummer 1, je ontvangt hem. Dat is niet zo moeilijk, daar hoef je soms niks voor te doen. Er komt vanzelf een geestelijk iemand naar je toe die zegt... Zo, ik heb een woord van de Heer voor je. Als je bij bed koffie staat te drinken, is die kans veel groter altijd. Nou, daarnaast, iedere profetie wordt getoetst of beoordeeld. Dat is Wendy de afdeling, hè? Toetsen. Toets of beoordeeld. Nou, laten we eens even lezen. 1 Korinthe 14, vers 29 hebben we net gelezen. Maar er staat, laat 2 of 3 profeten spreken en laat de anderen het beoordelen. Dus laat de anderen beoordelen, is het wel of niet van de Heer? Nou, dat is wel een dingetje. Want sommige mensen laten zich niet corrigeren of beoordelen. En als je je niet laat corrigeren, heb je ook geen ruimte om te profeteren. Als jij je niet wil laten beoordelen, moet je gewoon je mond houden. Want de Bijbel zegt dat als er geprofeteerd wordt, mag het ook beoordeeld worden. Nou, ook dat beoordelen moet zijn vanuit genade. Dus je hoeft niet te zeggen van, ah, je mist God, valse profeet, stenigen, kom naar buiten. Hebben we zelfs een Bijbeltekst voor uit het Oude Testament, maar dat is Oude Testament. Dan kan je zeggen, joh, fantastisch dat je uitspreekt naar de gaven van de geest. Goed dat je het probeert, maar ik denk niet dat dit een woord van de Heer is. Bij wijze van spreken, dat kan. Maar laten we het volgende keer weer proberen. Goed bezig. Maar als mensen zich niet willen laten corrigeren, moet je ook niet laten profeteren. Dat is zo belangrijk. Ik heb gemeenten kapot aan zich gaan. Mensen die van alles profeteerden. En er kwam niks uit. Het klopte voor geen meter. Mensen die altijd woorden van kennis deelden, maar er reageerden, het klopte gewoon niet. Op een gegeven moment tegen voorgaan zei, joh, stop diegene. Stop het. Gewoon trekken van het podium af. Geef er geen microfoon. Nee, dat staat ze niet toe. Nee, dat is het probleem. Ze laat zich niet corrigeren, ze laat zich niet beoordelen. Het is gewoon Bijbels, beoordeel het. Nou, sommige mensen voelen zich dan meteen aangevallen, want ja, het is de Heer. Maar blijkbaar is het de Heer niet. Dus wat is heel belangrijk als het gaat om profetie, is nederigheid. Nederigheid. In het doorgeven aan anderen. In als je gebruikt het om het door te geven, ook om je te laten corrigeren of wat dan ook. Kijk misschien ook of dat bepaalde profetieën uitkomen. Als je iets profeteert en het gebeurt niet, is het te makkelijk om het altijd bij de ander neer te leggen. Ja, dat komt vast omdat je stiekem gezondigd hebt en nu is het niet gebeurd. Nee, zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Kijk of dingen gebeuren in je leven. En soms is een deel van een profetie is goed, maar een deel niet. Dus het kan. Paulus zegt, we profeteren ten dele, dus niet perfect. Dus 1 Thessalonicenzen 5 vers 19 staat dit. Dat is interessant. 1 Thessalonicenzen 5 vers 19. Dat is een tekst die we misschien allemaal wel kennen. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen en behoud het goede. Nou, er is dus een antireactie op profetie, wat ook in heel veel kerken is, zeggen mensen, ja, maar hier is het misgegaan. Dus nu doen we het niet meer. Maar dan blus je de geest uit. Dan gooi je er gewoon een hoop zand overheen of een deken overheen. Nee, niks meer met de geest te maken. Want het is een keer misgegaan. Ja, maar dat lag niet aan de geest. Dat lag aan de mensen die gebruikt, dat lag aan het vat wat gebruikt wordt. Dus Paulus zegt ook in die context, blus het niet uit. Als het misgaat, begin het niet te blussen. Weet je, je hebt van die christen brandblussers. Die, zodra de geest iets wil doen, pssst. Sommige kerken hebben heel oudste team aan brandblussers. Zodra de geest, pssst. steen en is ooit een keer misgegaan. Huppakee, blusdeken erover, zand erover, haspel erop. Dat is niet de bedoeling, blus het niet uit. Veracht de profetie ook niet. Hoe ga je er wel mee om? Je beproeft alle dingen en je houdt het goede. Beproef alle dingen en behoud het goede. Dus een profetie kan zelfs deels fout zijn. Nou, zelfs vijfvoudige bediening niveau profeten kunnen ernaast zitten. Dat is belangrijk. Vijfvoudige bediening niveau profeten kunnen ernaast zitten. En ja, dat is soms lastig ook om mee om te gaan, maar het is wel zo. En daarom moet je ook niet blindelings alle profetieën volgen, maar je moet ze toetsen, je moet ze beproeven. En ik kom daar nog wel even op terug. Maar dat is nummer 3 is dus bewaar je profetieën.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Om door te groeien, nog meer mensen te bereiken en toe te rusten, is Frontrunners een nieuw gebouw aan het bouwen. Met een samenkomstzaal voor meer dan 1500 mensen. Klaslokalen voor onze fulltime bijbelschool. Een zaal voor onze parttime bijbelscholen. Meer dan 50 kantoren. Video- en audiostudio's. En een distributiecentrum voor onze gratis boeken en armoedehulp. Wil jij hieraan meebouwen? Geef dan vandaag nog een gift via frontrunners.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
5: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt.
9: Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
10: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
9: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Je luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Emuze en welkom naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor je geest. En we zijn bezig nog steeds met het schat in jou. En elke dag hebben we weer een andere deels onderwerp ervan. En ik geloof dat je zeker gezegend bent. Dit zijn niet zomaar woorden. Dit zijn woorden, als je het hoort met geloof, die je leven zou kunnen veranderen en transformeren. We praten over de schat in jou. Hoe kan je verlangens onderzoeken, eisen, streeft ernaar en wandel in Gods best. Want God wil het beste voor jou en Hij heeft het beste voor jou. Laat religie jou niet afhouden van Gods best. Laat religie jou niet, je bent te hoogmoedig. Nee, laat religie dat niet doen. Streef erna om in Gods best te wandelen. Verlang naar goede dingen en wandel erin. Droom groter dan wat natuurlijk voor mogelijk is. Zie het onmogelijke. En geloof mij maar, dat maakt het leven leuk. Het geeft levenslust. Het gaat je levenslust geven. Leven meer dan jezelf. Leven dat meer dan jezelf is. Je moet gewoon Gods plan vervullen. Dat is wanneer je echt leeft. En het brengt je op plekken waar je niet zou komen als je alleen voor jezelf maar zou leven. Amen. Nou, als dagelijks brood jou heeft gezegend of een zegen is voor jou geweest, partner met ons natuurlijk, met onze outreach bediening World Evangelism Mission. Je kan via www.worldevangelismmission.com, dan kan je gaven geven, kan je met ons partneren in gebed en in je giften. Gods rijke zegen daarvoor. Mogen de Heer jou daarvoor rijkelijk zegenen in de naam van Jezus Christus. Amen. Nou, laten we even doorgaan met onze onderwerp. Vandaag gaan we, laatste dag van de week, gaan we een deel onderwerp pakken van de schat in jou. En dat is het recht om te eisen. Tijd voor actie. Je hebt geleerd om te verlangen. Je hebt onderzocht. Je hebt verlangd. Je hebt onderzocht natuurlijk. Je hebt ernaar gestreven. En nu ga je actie nemen. Tijd voor actie. Het is goed om een mindset te ontwikkelen dat we het beste kunnen eisen van onze Vader. Het is goed om een mindset te ontwikkelen dat je het beste kan eisen van God. En de Heer wil zijn droom door je heen vervullen. En het goede leven is zijn idee voor jou. Het is niet ons eigen idee. Want hij zegt in Filippenzen 2 vers 13. Het is de Heer die maakt het willen. Oké? En zowel het willen als het werken. Dat zijn welbehagen. Nadat je verlangd en gedroomd hebt, is het tijd om de sprong te wagen. Om ervoor te gaan. Nu is het tijd om actie te ondernemen. Het is de tijd om je verlangens handen en voeten te geven. En te doen wat de Heer voor je heeft staan. Het is exciting. Wanneer je gaat leven naar Gods wil. Je streeft naar wat Hij voor je heeft. Het leven wordt allemaal exciting. Nou, Lucas 5 vers 1 tot en met 6. Het zegt: en het gebeurde toen de menigte op hem aandrong om het woord van God te horen. En toen hij bij het meer Genezareth stond. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoedden de net. Hij ging aan boord van een van de schepen dat van Simon was. En vroeg hem een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. En toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon: vaar naar de diepte gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem: meester, wij hebben de hele nacht gewerkt en niks gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat zij dat gedaan hebben, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. Nou, laten we even deze tekst analyseren, oké? In vers 2 lazen wij: en hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen. En de vissers waren eruit gegaan en spoedden de net. Nou, je hebt wellicht meerdere dingen van God geëist of je hebt gebeden en je hebt niet ontvangen. En je denkt nu van, oké, zie je, het werkt niet. Je hebt de handdoek in de ring gegooid. Zoals Petrus. Hij heeft de hele nacht gewerkt, maar hij had niks gevangen. Nou, misschien heb je vaak gehoord over van, oké, vraag aan de Heer. En dan zou je geven, nu maar op. En je hebt het gedaan meerdere keer. Je hebt geëist, de Heer gaat ontvangen. Maar je hebt niet ontvangen. En daardoor heb je de handdoek in de ring gegooid. Nou, vers 3 en 4 lezen wij dat Jezus ging aan boord. En Jezus zei tegen Simon: vaar naar de diepte gedeelte en werp je net uit om te vangen. Nou, nu wil de Heer jou weer in de diepte meenemen om je eisen te vervullen. Maar dit is een mooie Bijbeltekst. Je kan heel veel je uithalen. De Heer wil je nu weer de diepte innemen, zoals Petrus. Hij zei, ja, ik heb de hele nacht gewerkt, daar is niks. Jezus zei, vaar de diepte weer in. Maar dit gebeurt alleen maar op zijn woord. Dus met andere woorden, je moet nu volgens zijn woord de diepte ingaan. Misschien heb je eerder verlangd, dingen van hem verlangd, gewoon door wat je denkt of wat je voelt, maar niet per se ondersteund door het woord van God. Niet per se geïnspireerd vanuit Gods woord. Nu neemt de Heer jou weer de diepte in. Om vanuit zijn woord, geïnspireerd vanuit zijn woord, te ontvangen wat je nodig hebt. Dat je verlangens vervuld worden. En vers 5 natuurlijk, Simon zei van, hey, we hebben de hele nacht gewerkt en op uw woord. Maar op uw woord zal ik mijn net uitwerpen. En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. Wees als Petrus en vertrouw op de Heer opnieuw volledig vandaag terwijl je mij nu hoort. Wees als Petrus. Je hebt misschien vroeger geprobeerd, maar niet zozeer per se geïnspireerd vanuit Gods woord. Meer gewoon vanuit eigen verlangens. Nu, de Heer wil je opnieuw meenemen. En wees als Petrus. En neem opnieuw actie. En je zult versteld staan van Gods goedheid. Neem actie op basis van Gods woord dat je hebt gehoord nu. En je zal versteld staan dat alles wat de Heer voor jou heeft, dat hij daar eigenlijk aan jou gaat geven en je verlangens gaat vervullen. Oké? Okay? Er is een tekst in Psalmen 37 vers 4. Die spreekt over verlangens. 37 vers 4. Een hele mooie tekst. Hij zegt, schep vreugde in de Heere, dan zal hij u geven waar uw hart verlangt. Schep vreugde in de Heere, dan zal hij u geven waar uw hart verlangt. Verlangens. God wil u uw eigen hartsverlangens geven. Religieuze mensen zeggen, ja, maar je weet niet of het God wil is of niet. Hij zei, schep vreugde in mij. Hou van mijn dingen. Hou van mijn huis. Hou van mijn aanwezigheid. En ik ga je geven wat jij verlangt. Wat jij verlangt. Dit is de Bijbel. Wees zoals Petrus vandaag de dag. En ga op Gods woord. Neem actie op basis van Gods woord. En je zal versteld staan dat hij je verlangens opnieuw zal vervullen. Nou, je hebt een aantal rechten in Christus. En dat moet je gewoon gaan vastpakken. En zeggen, nee, ik ga het gewoon nemen. Het is van mij. De rechten die Christus u heeft gegeven. Je hebt het recht om het beste van God. Je hebt het recht op het beste van God. Omdat hij het voor jou geschapen heeft. Ik had al gezegd dat God schiep alles voordat hij de mens had geschapen op de laatste dag. En laten we even een aantal Bijbelversen kijken. Die alles op de aarde is. Dit laat zien dat alles op de aarde voor de mens geschapen is. Psalmen 115. Psalmen 115. Vers 16. Het zegt, de hemel is van de Heere. Maar de aarde heeft hij aan de mensen kinderen gegeven. Alles op de aarde heeft hij gemaakt voor de mens. Voor de mens en voor zijn kinderen eigenlijk meer. Oké? De aarde heeft hij aan de mensen kinderen gegeven. Romeinen 8, vers 15. Dus je hebt recht op het beste van God, omdat hij voor jou alles heeft geschapen. Romeinen 8, vers 15. Het zegt, want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met ons geest dat wij kinderen van God zijn. De geest zelf getuigt met ons geest dat wij kinderen van God zijn. Nou, nummer 2. Feiten over je rechten in Christus. Je hebt recht op gezondheid. Omdat Christus in jou woont. Je hebt recht op gezondheid. Omdat Christus in jou woont. Gezondheid is je rechtmatige bezit. Oké, eis het en wandel erin. Het is je rechtmatige bezit. Weet je, de Bijbel zegt, door zijn striemen zijn we genezen. Dat is één openbaring. Maar wanneer je gaat ontdekken dat Christus woont in u. En daardoor zou jouw lichaam eigenlijk gezond moeten zijn. Dat gaat alles veranderen voor u. Romeinen 8 vers 10. Zegt het volgende, het zegt, als Christus echter in u woont, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is levend vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de dood opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Ook uw sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Nou, Christus woont in u. Dat betekent dus, hij geeft gezondheid aan uw lichaam. Omdat Christus in u woont. Het is uw rechtmatige bezit. Gezondheid is uw deel. En je hoeft er niet voor te struggelen. Zeg van, Heere, ik eis mijn gezondheid. En ziekte, ook al voel je iets. Zeg, nee. Je woord zegt, door zijn striemen ben ik genezen. En Christus woont in mij. Dat is de Heilige Geest. Het woont in mij. En dat is dezelfde geest die Jezus uit de dood heeft doen opstaan. Nou, dat geest, oké, heeft een dode lichaam teruggebracht uit de dood. Laat staan je lichaam. Hij kan je lichaam makkelijk gezond maken. Als hij een dode lichaam kon doen opstaan, wat is een levend lichaam om niet gezond te kunnen maken? Christus woont in u. Dat betekent dus, je sterfelijke lichaam zal gezond blijven. Hij praat niet over de hemel. Want in de hemel zijn we wel levend. En we hebben geen sterfelijke lichaam in de hemel. Hij praat over nu. Hij zal uw sterfelijke lichaam wordt levend maken. Je hebt recht op gezondheid. En nummer 3. Je hebt recht op onbegrensde voorspoed. De religieuze mind gaat tot trigger. Je hebt recht op onbegrensde voorspoed. Omdat zijn goedheid rondom je heen is. Nou, wat is voorspoed, zeg ik altijd. Voorspoed is ook relatief. Voorspoed is relatief en voorspoed begint in je geest. Voorspoed betekent in een staat waarin alles goed met je gaat. Zowel je geestelijke, je mentaal, emotioneel en je fysiek. Materieel. Oké? En de Heer verheugt zich in de voorspoed van zijn kinderen. Staat in de Bijbel. Hij verheugt zich in de voorspoed van zijn kinderen. Staat in het boek van Psalmen 35, vers 27. Psalmen 35, vers 27. De Heer is blij als het goed gaat met ons in alles. Hij zegt, laat vrolijk zingen en verblijd zijn wie vreugde vindt in mijn gerechtigheid. Laat hem voortdurend zeggen, de Heer is goed. Hij vindt vreugde in de vrede van zijn dienaar. Nou, het woord vrede daar is het woord voorspoed. Shalom, shalom. Shalom is niet alleen maar vrede van, oh, is vrede. Nee, shalom betekent vrede waarin alles voorspoedig en goed gaat. Oké? De Heer vindt vreugde in de voorspoed van zijn dienaren. En de psalmist David was bewust van Gods goedheid. Als je leest in Psalm 23, de laatste vers, vers 6. Hij zegt, ja, goedheid en goede terendheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Nou, wat is goedheid? Goedheid is niet tekort. Als ik tekort heb, dan is er geen goedheid van de Heer op mij. Zie je dat? Dus je hebt recht op onbegrensde voorspoed. En je hoeft er niet apologetic over te zijn. Te zeggen, oh nee, sorry dat ik... Nee. En Johannes had een openbaring over Gods wil is dat het goed gaat met jou in alles. 3 Johannes 1 vers 2 zegt iets moois. Johannes bad dat het met hun in alles goed gaat. Voorspoedig bent in het Engels, zegt hij eigenlijk. Hij zegt, geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat. 3 Johannes 1 vers 2. Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent zoals het uw ziel goed gaat. De Nederlandse vertalers, ze waren heel religieus. Ze durfden het woord voorspoed niet te gebruiken. De Engelse vertaler zegt, geliefde, ik wens dat het u voorspoedig gaat in alles. Gelijk als het uw ziel goed gaat. Uw ziel gaat goed omdat natuurlijk Christus woont in u. Dan hoop ik natuurlijk dat je daar gebruik van maakt. Nu zegt hij, zolang je ziel voorspoedig is, moet je fysieke leven ook voorspoedig zijn. Nou, religie heeft mensen die ervan doen weghouden. Mensen denken gelijk aan geld. Oké, wanneer we zeggen voorspoed, denken ze gelijk aan geld. Geld is een deel van, 100%. Voorspoed begint in je geest, nummer 1. En dan je ziel, emotionele staat. En dan je lichaam, dan materieel. En ik zeg, voorspoed in fysieke dingen is relatief. Oké, voor de ene is voorspoed 1 mooie auto. Voor de andere is voorspoed 5 auto's. Voor iemand die in 1 slaapkamer woont in Afrika of wat dan ook. Dat persoon is voorspoed 3 slaapkamer flat. Is voorspoed. Maar voor degene die al 3 slaapkamer flat heeft, voorspoed is, ik heb een 1 gezinswoning en een extra auto. Dus voorspoed is relatief. Oké? En wij moeten voorspoedig zijn, zodat wij Gods werk vooruit kunnen helpen om het wil van God te doen. En ik wil dat u over deze gedachten gaat mediteren. God heeft mij geschapen, nummer 1. God gelooft in mij. God houdt van mij. Ga over deze dingen mediteren, oké? God heeft alles voor mij betaald. God heeft mij nooit opgegeven. God heeft zijn zoon voor mij gegeven. God heeft mij verlost. En God waardeert mij. Denk over deze dingen. Hij houdt van mij, heeft mij geschapen. Hij gelooft in mij. Hij heeft alles voor mij betaald. Hij heeft mij nooit opgegeven. Hij heeft zijn zoon voor mij gegeven. Hij heeft mij verlost en hij waardeert mij. En zegt tegen jezelf, ik ben geschapen voor het leven en niet voor de dood. En ik ben geschapen voor gezondheid en niet voor ziekte. En ik ben geschapen voor succes en niet voor mislukking. En ik ben geschapen voor geloof en niet voor verwarring. Verwarring is niet uw deal. Zeg dit tegen jezelf. En ik ben geschapen voor liefde en niet voor vrees. God heeft het beste voor u. Amen. Nou, het is alweer vrijdag, de laatste dag van de werkweek. Ik geloof dat je een gezegende week tot nu toe hebt gehad. En mis uw zondagdiensten niet. Dat is heel belangrijk. Daar ontvang je het woord van God voor uw leven. En nogmaals, als je ons wilt helpen, wilt met ons partneren om alles te kunnen doen wat we aan het doen zijn. Je kunt ons vinden, onze outreach bediening, worldevangelismmission.com. Of onze kerk, natuurlijk Choice Nation Netherlands. Choicenation.nl kan je ons ook vinden. En wees een deel van Gods werk. Als dagelijks broodje hebt gezegend, ga en help ons om het werk van God vooruit te brengen. In de naam van Jezus. Je kan ons vinden dus op whatevangelismmission.com of choicenation.nl. Dat kunt u geven. Voor nu wil ik zeggen, God zegen. En tot de volgende keer. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Een herder gaat pas slapen als hij weet dat al zijn schapen en lammeren veilig zijn. Het kan gebeuren dat een herder er 's avonds achterkomt dat er toch een schaap van de kudde zoek geraakt. De herder weet dat een afgedwaald schaap blijft ronddolen totdat het uitgeput raakt en dan ergens gaat liggen. Al heeft hij een lange dag achter de rug en wordt het al donker, de herder zal geen rust hebben voordat hij het schaap heeft gevonden. In de gelijkenis zegt Jezus dat de goede herder net zo lang blijft zoeken totdat hij het verloren schaap gevonden heeft. De goede herder geeft nooit op. Als hij het vindt, legt hij het vol vreugde op zijn schouders om het naar de kudde terug te brengen. Daarom zingt David in Psalm 23, vers 6. Heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Psalm 23, vers 6. In het Hebreeuws zegt David dat tof en gezet hem zullen volgen. Letterlijk staat er dat Gods goedheid en genade ons zullen achtervolgen. God achtervolgt ons en zit ons met zijn goedheid en genade op de hielen. Met onverstoorbare tred en vastberaden snelheid jaagt hij jou na. En weet hij je te vinden waar je ook bent, zo is God. Maar hij jaagt je niet op, hij jaagt je na. God probeert op elke mogelijke manier onze aandacht te trekken. Zijn voetafdrukken zijn overal te vinden, als je ze maar wilt zien. Wie in een heldere nacht omhoog kijkt, zal de majesteit en kracht van de oneindige schepper zien, die ons najaagt tot aan het einde van de wereld. God is altijd op zoek naar jou. Of je wil of niet. Hij kan niet anders. Zijn ogen gaan over heel de aarde om jou te kunnen bijstaan. Zijn liefde volgt je en trekt je naar hem toe. Je zit immers aan hem vast met een koord van liefde. De koninklijke les van Psalm 23 is dat God het niet kan laten om ons eeuwige leven lang te achtervolgen met zijn goedheid en genade. Zijn goedheid en genade zijn onontkoombaar. Je hebt deel gekregen aan het leven van de goede herder zelf. Gelukkig ben je als de Heer je herder is.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: God Radio, het geluid van hoop.
6: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
7: In Matteüs 25, vers 36 staat een merkwaardige tekst. Daar staat: ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. En dan zullen we vragen: wanneer hebben we u in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en zeggen: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt ge het mij gedaan. Een levenslange in Duitsland schreef me eens een brief. Eens per maand mag ik schrijven. Maar ik heb niemand in de hele wereld. Mag ik aan u schrijven? Wat een eenzaamheid. Natuurlijk kon ik wel ja zeggen en schrijven aan die man. Maar ik ben een zwerfster. Soms werk ik in landen waar de post me heel langzaam of helemaal niet bereikt. Daarbij begreep ik dat deze man één van de vele eenzamen was die leven achter de gesloten deuren van gevangenissen. Ik vond een vriend die het organiseren wilde. En zo kwamen er verschillende mensen die dit gingen doen. En het resultaat ervan was dat ik heerlijke brieven kreeg. Een eenvoudige vrouw die meedoet schreef me: ik was enthousiast over uw plan. Ik heb al jarenlang gebeden voor de mensen die achter prikkeldraad leven, maar nu kan ik iets voor ze doen. Ik correspondeer regelmatig met 6 gevangenen. Ik stuur ze allemaal een Nieuw Testament. En dan, als u eens een brief schrijft aan ons, dan stuur ik ze dat ook. Dat hallo, vrienden. En het is zo'n heerlijke gelegenheid ze te vertellen van de liefde van de Heer Jezus voor zondaars en ze de weg te wijzen om een nieuw leven te beginnen in hem. Het werk is zeker niet te vergeefs. Gisteren kreeg ik een brief van een man die al een hele tijd alleen in een cel zit. Hij schreef me: mijn leven was één ruïne. Maar nu heb ik de Heer Jezus gevonden en heb ik door hem genade ontvangen van God. Ik dank hem elke dag daarvoor en ik wil hem trouw blijven. Het is verbazingwekkend hoe vlug ik leerde om in den Heer Jezus te geloven. Dat wonder is gebeurd. Ik stond voor het kruis van Jezus en ik begreep ineens: hij ging ook door diep lijden en grote nood. Hij kan me begrijpen. Ik wil hem lief hebben en hem dienen. Er is nu ineens doel in mijn leven gekomen. Ik schrijf dit om u te tonen hoe gelukkig ik ben. Alsjeblieft, vertel me meer over de Bijbel en wat erin staat. De vreugde die Jezus geeft en de redding van een enkel mens zijn meer waard dan alle rijkdommen van de wereld. Het kruis van Jezus was altijd iets dat ver, heel ver weg was van me. Maar nu is het ineens vlak bij me. En het is of het tot me spreekt. Ja, ik weet dat God het hart veranderen kan van ieder mens, zoals hij mijn hart veranderd heeft. Dit kan ik met grote zekerheid zeggen. Mijn hart is vol vreugde. Een ander schreef: ik nam de hand van Jezus aan. Altijd als ik een brief van u krijg, vergeet ik dat ik achter de tralies ben. Als ik 's morgens mijn ogen open, verlang ik naar Jezus. Maar ik weet zo weinig van hem. Vertel me meer over hem. Ik dank hem elke dag. Jezus hoort me als ik tot hem spreek. Ziet u ze zitten? Die man die der moedersziel alleen in zijn cel zit. Hoort u hem spreken met Jezus? Hoe kwam hij daartoe? Het was een eenvoudige vrouw die eerst bad voor gevangenen en toen begon met haar brieven. Wat zal die vrouw blij zijn als eens Jezus tot haar zegt: ik was in de gevangenis en jij hebt me bezocht. U moet ook maar eens vragen of u iets kunt doen. Begin maar net als die vrouw, eerst bidden voor de gevangenen en dan iets doen. Wat? Nou, misschien een brief schrijven. Weet u, u zult wijsheid nodig hebben, ook om de weg te vinden. Maar dat is zo fijn dat de Bijbel ons zulke heerlijke beloften geeft. In Jacobus 1, vers 5 staat: indien iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan alle geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Denk eens in. Als u eens zou horen: ik was in de gevangenis en je hebt me niet bezocht. Dan zullen ze hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer was u in de gevangenis en hebben u niet gediend? En dan zal hij antwoorden: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt ge het ook aan mij niet gedaan. Heer Jezus, ik bid u, maak ons trouw door uw Heilige Geest en maak ons vindingrijk door uw liefde. Amen.
8: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
5: God Radio. Je radio leeft weer.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Ina Florissen. Vandaag hebben we het over de twee bedriegers.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: In zijn beroemde gedicht Indien schreef Rudyard Kipling een indringende waarheid over succes en falen. Ik citeer een stukje hieruit. Indien je overwinning en onheil het hoofd kunt bieden en deze twee bedriegers op dezelfde manier kunt behandelen, dan... Nou, of we ze nu succes en falen noemen of overwinning en onheil. De beschrijving van Kipling is juist. Het zijn allebei bedriegers. Geen van beide is wat ze lijken te zijn. Geen van beide is blijvend. Gelukkig hebben we een volmaakt voorbeeld gekregen van hoe we met deze twee bedriegers moeten omgaan. Niemand is ze ooit vollediger tegengekomen of heeft hun aanmatige beweringen duidelijker aan het licht gebracht dan Jezus zelf. Hij heeft momenten gekend van glorie toen de hele menigte haar mantels als een soort rode lopen voor hem uitspreidde op de weg en hem in Jeruzalem verwelkomde als koning. Maar ook ervoer hij momenten van ultieme afwijzing toen diezelfde menigte een week later schreeuwde: kruisig hem, kruisig hem! Terwijl zijn beste vrienden en volgelingen hem allemaal in de steek lieten. Toch werd Jezus nooit meegesleept door eer en glorie of terneergeslagen door haat. In beide omstandigheden werd hij gemotiveerd door slechts één groot doel: het doen van de wil van zijn Vader en het volbrengen van het werk dat de Vader hem te doen had gegeven. Dit doel, dat hij vastberaden nastreefde, bracht hem als overwinnaar door beide beproevingen heen, of het nu ging om goede of slechte omstandigheden. In Hebreeën 12, vers 1 en 2 daagt God ons eerst uit door te wijzen op de oud-testamentische gelovigen, wier geloof iedere soort beproeving doorstond. Vervolgens wordt ons Jezus voor ogen gesteld als het volmaakte voorbeeld van volharding en uiteindelijke overwinning. Welnu dan, staat daar, laten ook wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden. Afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld het kruis verdragen en de schande veracht. En hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Tot zover het gedeelte uit Hebreeën 12, de eerste twee versen. Als wij deze oproep volgen en Jezus als voorbeeld nemen, dan ontdekken we dat hij werkelijk zowel de leidsman als de voleinder van het geloof is. Hij, die door genade zijn werk in ieder van ons begonnen is, zal het door diezelfde genade ook voleindigen. Zijn overwinning werd de garantie voor die van ons. Al wat hij verlangt is dat we onze ogen op hem gericht houden.

0: De proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: De bruiloft. Ik ben niet ongerust, maar vertrouw op God en op u, Jezus. In het huis van uw vader zijn veel woningen. Wanneer u een plaats voor ons gereed gemaakt hebt, komt u terug. Dan zult u ons meenemen. En dan zullen wij zijn waar u bent. U heeft ons, de gemeente, lief gehad en uzelf voor ons overgegeven. Om ons te heiligen, door ons te reinigen met het waterbad door het woord, om ons in heerlijkheid voor u te plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat wij heilig en smetteloos zouden zijn. Ik ben aan één man uitgehuwelijkd, aan Christus, en ik wil als een reine bruid aan hem gegeven worden. Ik laat mijn gedachten niet weglokken van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. Laten wij blij zijn en jubelen. Laten wij hem eer geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het Lam zijn uitgenodigd. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij.
0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
4: Heer Jezus, ik wil mijn oog gericht houden op u, omdat alleen u mijn geloof kunt voleindigen. Ik wil me niet laten afleiden door onheil, falen of beproevingen. En ik wil me ook niet laten afleiden door succes. In alle omstandigheden wil ik net als u kiezen voor één doel. De wil te doen van de Vader. Amen.
3: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
5: And I want you to know God loves you.
3: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
5: He's never given up on you. You understand?
3: Hij heeft je nooit opgegeven, begrijp je?
5: You may have given up on him, but he has never given up on you.
3: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
5: Thank you, Lord.
3: Dank u, Heer.
5: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
3: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
5: Praying to Jesus, not to me.
3: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
5: I'll give you the words. You say them after me.
3: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
5: Lord Jesus, I'm sorry.
3: Heer Jezus, het spijt me.
5: That I turn my back on you.
3: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
5: and went my own way.
3: En mijn eigen weg ben gegaan.
5: Tonight I repent.
3: Vandaag bekeer ik me.
5: I turn back to you.
3: Ik keer terug tot u.
5: I submit myself to you.
3: Ik onderwerp mijzelf aan u.
5: And I ask you to have your way in my life.
3: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
5: Take me as I am.
3: Neem me zoals ik ben.
5: And make me what you want me to be.
3: En maak me wat u van mij wil maken.
5: I want you to say those last words again. Take me as I am.
3: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
5: And make me what you want me to be.
3: En maak me wat u van mij wil maken.
5: In the name of Jesus.
3: In de naam van Jezus.
5: Amen.
3: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derek, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derekprins.nl.
6: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
7: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
8: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
9: Nu te zien op New Faith Network.
10: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
11: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
9: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaai mee.
12: is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
13: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
14: Nu te zien op New Faith Network.
10: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
15: Apparently the best writing comes straight from the heart.
16: So what's in your heart?
14: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
17: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven, is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Kom naar de open dag. CarisBibleCollege.nl.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
6: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
7: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: kinderwens- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: De werkweek zit erop.
3: Woehoe!
2: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
4: The Weekendshow.
5: The Weekendshow.
6: Guard Radio. Je bent niet alleen.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: My name is Jenna Boyings with Jenna Boyings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoyingsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
6: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
8: Nu te zien op New Faith Network.
9: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
10: Apparently the best writing comes straight from the heart.
11: So what's in your heart?
8: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: The Battled, voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. The Battled, goed ontmoeten.
1: Kom naar de open dag. CarisBibleCollege.nl.
0: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaai mee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
8: Nu te zien op New Faith Network.
9: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
10: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
8: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid Hem om inzicht en oplossingen. Bid Hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij Hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoingsMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luister de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

Now we're taking you to the Caribbean. Are you ready?

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
0: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Kom naar de open dag. CarisBibleCollege.nl.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaPoynsMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: God Radio staat aan.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What are they doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kun jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Mazeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltofreizen.nl. Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: De werkweek zit erop.
6: Woehoe!
5: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Kom naar de open dag. CarisBibleCollege.nl.
4: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
6: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
8: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen, actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: My name is Jenna Points with Jenna Points Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we're going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoingsMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
5: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
6: De gospelzender van Nederland. God Radio.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
10: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen: luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
6: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
12: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Kom naar de open dag. CarisBibleCollege.nl.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag. Wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

God Radio. Je radio leeft weer.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: My name is Jenna Points with Jenna Points Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we're going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoingsMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
5: Holy, holy, holy are you, Lord.
6: Hi, friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
7: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

0: elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe. En sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
10: Nu te zien op New Faith Network.
11: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
12: Apparently the best writing comes straight from the heart.
13: So what's in your heart?
10: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
14: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid Hem om inzicht en oplossingen. Bid Hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij Hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: My name is Jenna Poynings with Jenna Poynings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoyingsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Vandaag staan we voor de derde keer stil bij de tekst van Paulus uit Romeinen 5 vers 17, waar staat: zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, zullen in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Alleen als we de overvloed van genade en het geschenk van gerechtigheid uit Gods hand in ontvangst nemen, zullen we een leven van overwinning in Christus kunnen leiden. Ons verhaal van de afgelopen twee dagen is dan ook nog niet afgelopen. Vanzelfsprekend heb je de dienaar van de wet bedankt voor de kwijtschelding van je schuld. Maar dan schraapt hij zijn keel en zegt hij: omdat u het mededogen van onze koning vrijelijk hebt aanvaard, mag ik u namens hem een gloednieuwe BMW Z4 aanbieden. Even kun je je oren niet geloven. Het lijkt een droom als je in de bolide stapt. Goeie genade. Als je de machtige 6-cilinder start, raas je in 5,7 seconden geruisloos van 0 naar 100. De leren bekleding en het geïntegreerde navigatiesysteem, alles herinnert je aan de genade van de koning. Geen haar op je hoofd die eraan denkt om sneller te rijden dan zijn majesteit heeft aangegeven. Nooit meer zou je door te snel te rijden de koning willen beschamen. De BMW Z4 is te vergelijken met Gods geschenk van gerechtigheid. Gerechtvaardigd zijn gaat verder dan het ontvangen van vergeving. Het betekent dat jij in Christus, je geestelijke bolide, je vrijelijk mag bewegen, omdat je in eenheid met Christus bent goedgekeurd en aanvaard door God. Daarom lezen we in Job 36 vers 7, ik denk dat het profetische woorden waren: God kan zijn oog niet afhouden van de rechtvaardigen. Hij zet hem als een koning op de troon en hij geeft hem aanzien voor altijd. Door het wonder van het kruis mag jij je aan de voet van het kruis één maken met Jezus sterven en met Jezus opstanding. Het bloed van Jezus heeft je hart gereinigd van al je zonden, waardoor Gods geest in jou kon komen wonen, zodat je met hem een nieuw leven van overwinning kunt leiden. Hoe vind je dat?
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
9: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes, voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Kom naar de open dag. CarisBibleCollege.nl.
0: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
7: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan Gold Radio.
4: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: kinders- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we're going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
10: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
11: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.